0: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
1: Riek?

0: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Clara Live.

0: continuo.
1: Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Oekraïnse president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen. Vorige week was ook de minister van Defensie Fedorov de laan uitgestuurd, omdat hij een conflict had met de opperbevelhebber. Het ontslag van de populaire minister veroorzaakte heel wat protest in verschillende Oekraïnse steden. Gisteravond is dan ook de legerchef ontslagen. Zelensky heeft meteen een vervanger aangesteld. Het Amerikaanse leger heeft vannacht voor de 11e nacht op rij een nieuwe reeks aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger op een Amerikaanse basis in Jordanië zou vorige week nog een derde Amerikaan omgekomen zijn. En bij het conflict in het Midden-Oosten zijn nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. De oorlog met Iran heeft de VS ook al $37 miljard gekost. In de Provence in Frankrijk woedt een nieuwe natuurbrand die al een gebied van zo'n 1700 hectare heeft verwoest en erg snel uitbreidt. 3 gemeenten in de regio worden bedreigd, 400 mensen zijn geëvacueerd. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden erg hoog is. En in verschillende steden in Italië, onder meer in Milaan, Napels en Firenze, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. De betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant afgelopen zondag in Bologna. Een man van 42 overleed daar nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Vanaf volgende zomer zou je in Vlaanderen op veel meer plaatsen in open water moeten kunnen zwemmen. De Vlaamse regering draait daarvoor de logica van de regels om. Nu is zwemmen in principe verboden, behalve waar het uitdrukkelijk is toegestaan. En vanaf juni volgend jaar mag het overal, behalve waar het expliciet verboden is. De beheerders van waterwegen en plassen moeten beslissen waar het verboden wordt, zegt Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens.
2: Bijvoorbeeld Agentschap Natuur en Bos heeft vandaag een kleine 60-tal locaties waarin kan gezwommen worden. We gaan nu samen met dat agentschap nagaan waar dat perfect veilig kan en die kunnen opengesteld worden, waar dat niet kan. Om tal van redenen gaan we dat natuurlijk dat verbod in stand houden. Maar de bedoeling is om stappen vooruit te zetten, om veel meer zwemmogelijkheden te bieden.
1: Voor zwemmen in zee verandert er niets. En op het strand van De Haan is gisteren een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het zand bedolven was geraakt. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen bevrijden. Het weer, meestal veel bewolking, hier en daar wat lichte neerslag en soms ook opklaringen die vanavond breder worden. Maxima tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden en zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Na zijn minister van Defensie ontslaat de Oekraïense president Zelensky nu ook zijn legerchef. Frankrijk verbiedt sociale media voor jongeren onder de 15 en de Europese transportinfrastructuur is niet voorbereid op de klimaatverandering. In Oekraïne heeft president Zelensky nu ook de opperbevelhebber van het leger ontslagen, Alexander Sirski. Dat gebeurt na dagenlang protest tegen het ontslag eerder van de hervormingsgezinde minister van Defensie, Fedorov. Dat zegt correspondent Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
2: Er waren overal in het land protesten tegen het ontslag van de minister van Defensie Fedorov, maar toch ook steeds meer voor het aftreden van deze Sirski, de oppercommandant die al een jaar of 3 aan het roer staat en toch eigenlijk het leger niet echt wilde hervormen wat die minister van Defensie wel wilde. Dus Sirski moest weg, vonden de mensen. En nu is Sirski dus ook weggegaan. Ja, en dus volgt Zelensky de wil van het volk, zo wordt dat hier gezien.
1: Er is ook al een nieuwe opperbevelhebber aangesteld, Trapati, een jonge militair die samen met defensieminister Fedorov het leger wou hervormen. Fedorov zelf krijgt wellicht een andere post in de regering. De oorlog met Iran heeft de VS al 37 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat. Hegseth vraagt 67 miljard extra om de gevechten voor te zetten. Het Amerikaanse leger heeft vannacht voor de 11e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. En bij het conflict zijn tot nu toe ook al 18 Amerikaanse militairen omgekomen. In verschillende steden in Italië, onder meer in Milaan, Napels en Firenze, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Frank Renaud.
3: De Franse Assemblée heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15 mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken kunnen beboet worden. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
1: Nog in Frankrijk, in het zuidelijke departement Var, bedreigt een nieuwe natuurbrand 5 gemeenten. De 400 inwoners zijn geëvacueerd, al een gebied van zo'n 1700 hectare is in de as gelegd. In verschillende departementen in het zuidoosten van Frankrijk geldt sinds gisteren code rood door het grote risico op bosbranden. En de transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuwe studie waaraan onder meer de VUB heeft meegewerkt. Marianne Timmerman, wat valt erop?
4: De kostprijs van de schade door de klimaatopwarming op onze wegen, binnenwateren en ook spoorwegen. Een voorbeeld, de waterbom 5 zomers geleden in ons land zorgde voor 3 miljard euro schade aan vervoersinfrastructuur. In Duitsland liep dat op tot 17 miljard euro. Of de langdurige droogte in 2018 maakte bijvoorbeeld de Rijn onbevaarbaar voor de scheepvaart. Schade liep daar op tot 2,5 miljard euro. En zo is er een lange lijst. Betonnen wegdek dat omhoog komt door oplopende temperaturen, treinen die stilvallen of geschrapt worden, enfin, enzovoort.
1: Een stevig prijskaartje. Ja. Wat concluderen de onderzoek?
4: Dat de impact van de klimaatverandering en die weerextremen snel alleen maar erger wordt en dus ook duurder zal worden, vooral dat we niet voorbereid zijn ook. Maar, zo zeggen de onderzoekers, er kan nog wel wat goed gemaakt worden en dat door het onmiddellijk stopzetten van uitstoot veroorzaakt door die fossiele brandstoffen. Hè. Dan kan de opwarming, zo zeggen ze, van de aarde nog tegen het einde van de eeuw misschien nog op 2 graden gehouden worden in plaats van 3.
1: Dankjewel, Marianne. Vanaf volgend jaar moet je in Vlaanderen op veel meer plaatsen in open water kunnen zwemmen. De Vlaamse regering draait de regels daarover om. Nu is zwemmen in principe verboden, behalve waar het uitdrukkelijk is toegestaan. Vanaf juni volgend jaar mag het in principe overal, behalve waar het expliciet verboden is. De eigenaars van vijvers en meren en de zwemmers zelf moeten letten op de veiligheid, want redders zullen er niet zijn. Maar daarom is de situatie niet gevaarlijker, zegt Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens.
0: We zien nu net het omgekeerde in die landen waar er een veel bredere zwemcultuur is. Ik geef het voorbeeld van Nederland. Daar heeft men een kleine duizendtal zwemlocaties waar je vrij kan zwemmen. De Nederlanders zijn met meer dan 18 miljoen en daar gebeuren in verhouding veel minder zwemincidenten of gevallen van verdrinking dan in Vlaanderen bijvoorbeeld. Dus het is ook wel echt de bedoeling om die zwemcultuur op gang te brengen.
1: Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. En de Amerikaanse jazz-saxofonist Plas Johnson is overleden. Het meest bekend is hij van het themanummer uit de film The Pink Panther, waarin hij de tenorsaxpartij speelt.

0: Les Johnson speelde samen met beroemdheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Hij is 94 geworden. Het weer, meestal veel bewolking met hier en daar wat lichte neerslag, soms ook opklaringen die vanavond breder worden, maximaal tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden en zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. We begonnen met het ontslag van de Oekraïense opperbevelhebber. Naast de minister van Defensie heeft president Zelensky nu ook de legerchef ontslagen. Die had een conflict met de ontslagen minister. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
2: Goedemorgen, het is 7:07 en als u net een extra lang weekend achter de rug heeft, of zoals ik een weekje vakantie, dan deed de wekker deze ochtend misschien een beetje pijn, maar gelukkig, de koffie staat klaar en Vivaldi ook. Dus welkom bij Espresso.

Ja, wakker worden met Vivaldi gaat toch altijd iets gemakkelijker. En het was een van zijn concerto's con multi-strumenti. Dus hoe meer instrumenten, hoe beter. Door het ensemble Lee Incogniti en violiste Amandine Beyer. En zometeen vullen we onze kaart weer aan met een nieuwe Hidden Gem. Maar eerst blijven we nog even in Italië met dit slaapliedje. Bella ci dormi, jij schone slaapster, sta op en laat me binnen, want ik sta hier buiten te zuchten van verlangen.

0: toen ging de deur eindelijk open. Zangeres Eva Verde met Bella Ci Dormi. En u de deur uitkrijgen, dat is deze zomer ook onze bedoeling, want wij gaan de hele vakantie samen met u op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Uw hidden gems, die verzamelen we allemaal op één kaart, zodat u erop uit kan trekken wanneer u wil. Maar we delen ook graag onze hidden gems, of die van de gasten die de voorbije maanden bij ons langskwamen, zoals dichteres Zinzi Tilo Owusu.
1: Hidden gems.
2: Je ziet een soort van een poort, een rood-bruine poort. Die is dan dicht als ze dicht zijn en open als ze open zijn. En ze hebben ook een roestkleurig bordje waar de naam op staat. Grote ramen, zo dat terrasje met zo wat houten hekjes er rond. En dan zie je daar meestal gewoon twee heel warme gezichten. Ja, mijn hidden gem is misschien niet zo hidden, maar het is wel een gem. En ik voel gewoon de nood om dat wel te delen, omdat het is echt om mijn hoek, het is in mijn buurt. Ik woon daar tegenover, maar de Midpoint in de Vlaamse Steenweg aan het kanaal in Brussel. Dat is café van Fatma en Junaid. En ik denk wel dat het tof is om in Brussel, omdat er steeds meer ketens openen, dat het goed is om daar een café te gaan dat uitgebuit wordt door gewoon mensen. En zij staan er elke dag dat ze open zijn. Het zijn altijd Fatma en Junaid. Ik denk een dikke 20 jaar. Dus je weet ook bij wie je komt. Ik zou zeggen dat het voelt als een beetje een meer bruin café, maar met zo'n gezellige vibe. En het heeft zo net die toetsen van wat een café brengt naar iets heel gezelligs waar iedereen terecht kan. Het is niet voor jups, het is niet voor een specifieke doelgroep. Iedereen komt wel graag naar de Midpoint en iedereen kan daar terecht. En zo die uitbaters Fatma en Junaid, die behandelen iedereen ook gewoon hetzelfde. Je bouwt met hen wel een band op als je daar gaat. Dus het zijn twee heel warme mensen die hun best doen om je altijd te verwelkomen en onthouden wat je hen vertelt en met je begaan zijn, ja. Ik heb je ontdekt via Brusselse vrienden toen ik nog niet in Brussel woonde. En dan gingen wij daar wel soms, maar voor mij is er veel veranderd. Er was op een bepaald punt is mijn partner overleden. En in die zomer ben ik dan veel in Brussel geweest. En dan zat ik veel op café met die vriendengroep. En eigenlijk, zij wisten wat er was gebeurd. Zij kenden mijn partner en zijn vrienden ook. En elke keer als we daar kwamen, schoven zij iedereen van het terras. En zeiden ze, nee, deze groep gaat nu zitten. Dus er werd altijd plaats voor ons gemaakt. En sindsdien, zij kenden mij eigenlijk helemaal niet goed. Want ik denk dat ze sommige van die jongens al kennen sinds ze heel klein zijn. Of herkennen van als kind. Maar sindsdien was dat elke keer als ik in de Vlaamse Steenweg passeerde, dan zei Fatma, bonjour chérie, coucou, ça va, ça va. En dat heeft mij echt heel diep geraakt. Dat is gewoon een, ja, nu ben ik daar vast, een vast gezicht. Maar het is wel daardoor echt ontstaan, ja.
0: De Midpoint in Brussel van Fatma en Sinead. Een heel bijzondere plek voor dichteres Zinzi Tilo Owusu. En dus ook haar hidden gem. Maar wat is die van u? Laat het ons weten. Dat kan heel gemakkelijk via VRT Max. En dan pinnen we die plek ook mee op onze kaart.

Pianist Antonio Oyarzabal met Esquisse d'un après-midi basque, schetsen van een Baskische namiddag van Emiliana de Zubeldia. En deze muziek schreef Maurice Ravel oorspronkelijk ook voor piano. Hij was net 20, een jonge student. Maar toen hij het werk 30 jaar later opnieuw hoorde, vond hij dat er iets ontbrak, een orkest. Dus maakte hij er ook nog deze versie van zijn Menuet Antique.

0: Boston Symphony Orchestra onder leiding van Bernard Haitink met het Menuet Antique, de orkestversie van Maurice Ravel. Het is 19:30 en Gert van Boksel, jij hebt hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. De Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen. Vorige week was ook de minister van Defensie Fedorov de laan uitgestuurd, omdat hij een conflict had met de opperbevelhebber. Maar het ontslag van de populaire Fedorov veroorzaakte heel wat protest in verschillende Oekraïense steden. En nu is dus ook de legerchef ontslagen. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Het verbod geldt voor nieuwe accounts op Facebook, TikTok en Instagram vanaf september. Bestaande accounts moeten vanaf januari volgend jaar verwijderd zijn. En de transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuwe studie waaraan onder meer de VUB heeft meegewerkt. Hitte, droogte of net zware regenval veroorzaakte de afgelopen jaren al voor miljarden euro schade aan wegen, waterwegen en spoorwegen. Het weer, meestal veel bewolking met hier en daar wat lichte neerslag, soms ook opklaringen die vanavond breder worden. Maximaal tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, na de middag meer opklaringen. En vrijdag wordt het zonnig tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: In het Belang van Limburg schrijft Liliana Casagrande over de Nationale Feestdag. Een volksfeest kan je het toch moeilijk noemen. Oké, in Brussel wordt er een bal georganiseerd en is er het militair defilé. Maar wie gaat er nu echt los uit de bol op 21 juli? 14 juli in Frankrijk of 4 juli in de VS zijn toch van een andere orde. Het blijft een gek gezicht, koning Philip en Bart de Wever. Samen op het nationale defilé vindt Fleur Mees in het laatste nieuws. De man wiens lot vasthangt aan het voortbestaan van België, naast de Vlaams nationalist die het land liefst een grave draagt. Maar toch voelt vriend en vijand, hoe dit land georganiseerd wordt, kraakt langs alle kanten. De toespraak van koning Philip zette alle uitdagingen voor de regering op een rijtje, met veel aandacht voor de budgettaire situatie van zijn koninkrijk. Maar hij begon wel met de hittedoden, merkt Chris van Marsnille op in de Gazet van Antwerpen. En hopelijk komt die boodschap ook aan, want het politieke vertoon over de hittedoden is niet voor herhaling vatbaar. Op de Gentse feesten heeft Sophie Straat haar relletje van op Best Kept Secret nog eens dunnetjes overgedaan, weet Bruno Struis intussen in de Morgen. Alle witte mannen naar achteren klonk het. Bij haar eigen publiek scoort ze daar applaus en gillende meiden mee. Maar in de buitenwereld komt er best wel wat haat. Maar laat ons niet flauw doen. Sophie Straat heeft niet enkel een praktische, maar ook een politieke boodschap. Eentje van vrijheid, gelijkheid en zusterschap en van omhoogschoppen. Met meer groeibedrijven waren de problemen van dit land behapbaarder. Bizar toch dat we het zo weinig over die ondernemingen hebben, stelt Peter de Grote dan weer in de Tijd. Dat die groeiers bij het brede publiek nog altijd weinig bekend zijn, zegt wat over hoe we naar risico kijken of over hoe we als maatschappij ondernemingschap definiëren. Dat ondernemingschap in ons land baat namelijk nog altijd te veel in de sfeer van de tv-serie The Sky is the Limit van zoveel jaar geleden. De Ronde van Frankrijk win je in je bed, besluit Wim Vos tot slot in het Nieuwsblad. En dus wil je vooral niet uit dat bed gehaald worden. Maar alle vrevel en ergernis over dat nachtelijke geklop op de hoteldeuren, alle gevoeter op de dopingcontroleurs en hun opdrachtgevers, het is heel begrijpelijk. Want als het helpt om de sport niet opnieuw naar een donker tijdperk te zien afdrijven, laten we het dan vooral doen. Het is woensdag 22 juli en dat waren de krantencommentaren.

Het symfonieorkest van de Beierse Omroep en fluitiste Irena Graufenauer in het Rondo. Het laatste deel uit het eerste fluitconcerto van Wolfgang Amadeus Mozart. Nochtans Mozart en de fluit, dat was niet bepaald grote liefde. In een van zijn brieven schreef hij zelfs dat hij het een onuitstaanbaar instrument vond. Maar een Nederlandse dokter en amateurfluitist kon hem blijkbaar toch op andere gedachten brengen, want hij vroeg aan Mozart om een fluitconcerto te schrijven. Hij had daar ook een flink pak geld voor over. Een offer you can't refuse, zoals ze in The Godfather zouden zeggen. En plots klonk die fluit toch al een pak minder onuitstaanbaar.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnet Rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of

Capilla Flamenca met Le Grand Désir, een chanson à trois voix van Loisey Compère, een tijdgenoot van Josquin Desprez. En dit is iets nieuwere muziek van contrabassiste Anneleen Beume uit die prachtige soloplaat die ze vorig jaar uitbracht na een moeilijke periode van paniekaanvallen en podiumangst. Dus de titel is ook niet toevallig gekozen, want het album heet Eunoia, het Griekse woord voor goed van geest.

Hawaii. En als we aan Giacomo Puccini denken, dan denken we spontaan aan opera. Maar toen hij student was aan het Conservatorium van Milaan, heeft hij vooral veel instrumentale muziek geschreven. Want ja, voor je een opera kan schrijven, moet je natuurlijk eerst een beetje het orkest in de vingers krijgen. Daarom schreef hij ook zijn Tre Menuetti, drie menuetten voor orkest. En dit is er één van.

Sinfonia of London met een van de Tre Minuetti van Giacomo Puccini. En voor violiste Luna de Mol was het al een zeer bijzonder jaar, want zij was dit seizoen een van onze twintigers. Maar het wordt ook nog eens een heel bijzondere zomer, want zij staat deze maand op het Verbier-festival op dezelfde affiche als Andras Schiff, Yun Chandim en Yevgeny Kissin. Dus allemaal zeer grote namen en ik bel haar zo meteen even op.

0: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Na zijn minister van Defensie ontslaat de Oekraïense president Zelensky nu ook zijn legerchef. Frankrijk verbiedt sociale media voor jongeren onder de 15 en de Europese transportinfrastructuur is niet voorbereid op de klimaatverandering. In Oekraïne heeft president Zelensky nu ook de opperbevelhebber van het leger ontslagen, Alexander Sirski. Die had ruzie met de minister van Defensie Fyodorov, die vorige week ontslagen is. Katrien van der Schoot, waarom volgt nu de legerchef?
1: Wel, het wordt als een Salomons oordeel beschouwd van Zelensky, want generaal Sirski zat achter het ontslag van defensieminister Fyodorov. Maar dat ontslag leidde tot zoveel protest in heel Oekraïne dat president Zelensky tot inzicht is gekomen om ook de opperbevelhebber zelf aan de kant te zetten. Zijn opvolger is de vrij jonge generaal Michail Zapaty. En dat is een belangrijke politieke keuze, zegt correspondent Michiel Driebergen vanuit Kiev.
2: Iemand die hand in hand met Fyodorov het land wilde hervormen en ook de legertop wilde hervormen, een andere manier met militairen wilde omgaan, met meer respect. In elk geval waait er een nieuwe frisse wind waarschijnlijk in het leger en dat tijdens deze oorlog die, naar het lijkt, ook nog wel echt lang gaat duren.
1: Ja, want de oorlog woedt volop met Oekraïnse aanvallen op Russische opslagplaatsen en oorlogsschepen in de Zwarte Zee. Rusland zou dan weer Oekraïnse havens en infrastructuur hebben geraakt in en rond Odessa.
0: Dankjewel, Katrien. De oorlog met Iran heeft de VS al 37 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth gezegd in de Senaat. Hegseth vraagt tegelijk nog eens 67 miljard dollar extra om de gevechten voor te zetten. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. Bij het conflict zijn ook al 18 Amerikaanse militairen omgekomen. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Frank Renaud.
3: De Franse Assemblée heeft een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15 mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken kunnen beboet worden. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: Nog in Frankrijk, in het zuidelijke departement Var, bedreigt een nieuwe natuurbrand 5 gemeenten. De 400 inwoners zijn geëvacueerd, al meer dan 2500 hectare is in de as gelegd en meer dan 2000 woningen zitten zonder elektriciteit. De transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie waaraan ook de VUB heeft meegewerkt. Extreme weersomstandigheden doen de kostprijs oplopen van de schade aan wegen, spoorlijnen, binnenwateren en luchthavens, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry van de VUB.
4: We zien dat luchthavens gesloten worden door bosbranden. We zien scheuren in het wegdek. We zien stukken spoorlijn die worden weggespoeld door waterbommen. En we zien ook bijvoorbeeld de droogte in de rivieren die ervoor zorgt dat er geen goederen meer getransporteerd kunnen worden. En dus we zien dit soort rampen steeds vaker. En ja, het is een verhaal van een economische schade, maar we zien ook menselijk leed. Dus we zien eigenlijk een hele reeks van gevolgen via transport.
0: Volgens de onderzoekers kan de impact nog wel beperkt worden als de uitstoot van broeikasgassen uit fossiele brandstoffen drastisch vermindert. Vanaf volgend jaar moet je in Vlaanderen op veel meer plaatsen in open water kunnen zwemmen. De Vlaamse regering draait daarvoor de regels om. Nu is zwemmen in principe verboden, behalve waar het uitdrukkelijk is toegestaan. Vanaf juni volgend jaar mag het in principe overal, behalve waar het expliciet verboden is. De eigenaars van vijvers en meren en de zwemmers staan wel zelf in voor veilige infrastructuur en veilig gedrag, zegt Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens.
5: Het is een illusie om te denken dat we met regeltjes vanuit Vlaanderen elk risico kunnen wegnemen. Er is ook een zeer grote verantwoordelijkheid bij ons als samenleving zelf. En er is een grote vraag om meer mogelijkheden te creëren in het zwemmen in open water. Wij creëren die nu, maar er is een heel grote eigen verantwoordelijkheid op dat vlak, absoluut. Want we kunnen niet overal herders gaan voorzien, dat is niet de bedoeling.
0: De vereniging Outdoor Swimming Belgium vraagt al 6 jaar lang om de regels te veranderen, zodat er meer in open water kan gezwommen worden. Anne Keulaar is dan ook tevreden.
6: Dat juichen we heel erg toe, omdat er veel te weinig zwemplekken zijn in Vlaanderen. Er zijn er eigenlijk maar naast de kust, waar er 40-tal toegankelijk zijn, zijn er in het binnenland slechts 40 toegankelijk voor het brede publiek. En dat... Ja, dat vinden we veel te weinig. We willen gewoon meer open zwemwater dat toegankelijk is voor iedereen.
0: De vereniging vraagt ook wel meer zwemlessen op school om kinderen en jongeren zwemvaardig te maken. De Amerikaanse jazzsaxofonist Plas Johnson is overleden. Het meest bekend is hij van het themanummer uit de film The Pink Panther, waarin hij de tenorsax speelde.

0: Lance Johnson speelde samen met beroemdheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Hij is 94 geworden. Het weer. Meestal veel bewolking met hier en daar wat lichte neerslag en soms ook opklaringen die vanavond breder worden. Maxima tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden en zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. We begonnen met het ontslag van de Oekraïense opperbevelhebber. Na zijn minister van Defensie heeft president Zelensky dus ook de legerchef ontslagen die een conflict had met de ontslagen minister. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.

0: etcetera, etcetera, etcetera.
1: Et cetera, ja, want zo konden ze nog wel even doorgaan. De Wiener Philharmonikers onder leiding van Zubin Mehta met Perpetuum Mobile van Johann Strauss. En wie ook maar blijft doorgaan, dat is violiste Luna de Mol. Zij was dit seizoen een van onze twintigers en ze woont in Londen. Maar op dit moment zit ze in Zwitserland op het Verbier Festival samen met haar kwartet. En ik bel haar zo meteen even op.

0: Twee fantastische stemmen van tenoren Michael Spires en Lawrence Brownlee in De Scusa I Trasporti, het duet van de graven uit de opera Elisabetta Regina van Giacomo Rossini. Espresso. En als het goed is, dan zitten we op dit moment in Zwitserland in Verbier. Luna de Mol, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Luna, ja, we hebben jou hier op Clara dit seizoen leren kennen als een fantastische violiste, want jij was een van onze twintigers. En kijk, we zijn nog maar een paar maanden verder en jij staat gewoon al op een van de meest prestigieuze muziekfestivals ter wereld. Ja, hoe voelt dat? Dat moet toch heel bijzonder zijn?
1: Ja, het was heel erg leuk om de uitnodiging te krijgen eigenlijk, om hier 3 weken door te brengen. Het is een festival dat toch een beetje bekend staat om alle grote sterren allemaal tegelijkertijd op dezelfde plek samen te brengen. Dus het is een hele leuke ervaring en een heel leuk festival om eens een deel van te mogen uitmaken.
0: Ja, en je bent daar niet alleen, maar samen met jouw kwartet Fibonacci. Jullie zijn geselecteerd voor de Verbier Academy. Wat houdt dat precies in?
1: Een beetje van alles en nog wat, om eerlijk te zijn. Het is ook een redelijk speciale positie, omdat als ensemble in residence heet het, zijn we eigenlijk met één voet staan in de academy en met één voet ook een beetje in het festival, omdat ze ons ook wel uitsturen elke paar dagen om hier in de buurt overal concerten te gaan geven. Mm-hmm. Maar de academy zelf is ook heel interessant. We krijgen heel veel masterclasses, workshops, lectures, noem maar op. Het zijn hier heel drukke dagen. Het zit goed vol, maar het is heel leuk om iets mee te maken.
0: Ja, het is geen vakantie, hoor ik.
1: Nee, zeker niet, jammer genoeg.
0: Ja, nochtans, ik ken Verbier vooral als skioord, maar in de zomer draait daar dus alles rond klassieke muziek. Heb je zelf al tijd gehad om een paar concerten mee te pikken of niet?
1: Nog niet heel veel, maar ik zie het wel allemaal gebeuren rond mij. Ik heb Janine Jansen al zien passeren, Kirill Gerstein, Joshua Bell, Marta Argerich. Komt hier ook gewoon tegen op straat, het is hier geen groot dorpje. Dus soms staan we samen te wachten op het koffiekarretje. Dus,
0: hebben jullie dan echt gesprekken samen of durf je niet meteen aan te spreken?
1: Ah, sommige mensen zeker wel. Er zijn natuurlijk ook mensen waarvan ik al het geluk heb gehad om ze op voorhand al te ontmoeten op een of ander concert of project of wat dan ook. Dus ik heb zeker al dag kunnen zeggen tegen bepaalde mensen, andere mensen nog niet. Maar je zegt daar zo even
0: Janine Jansen, Yevgeny Kissin, Yura Min Lim treedt daar ook op, zag ik. Ja, dan ben je toch een beetje starstruck als je die tegenkomt.
1: Ja, dat zeker wel. Het is heel leuk om hier te mogen zijn en we hopen vooral dat we misschien in komende jaren nog eens terug mogen komen en zelf misschien over enkele jaren deel mogen uitmaken van het festival op een meer regelmatige basis. Ja. Maar op het moment is het natuurlijk heel leuk om hier gewoon te zijn en iedereen van de jongere generatie te leren kennen, maar ook natuurlijk van alle sterren die hier samen rondlopen. Dus dat is heel leuk.
0: Ja, deel mogen uitmaken van die academy is natuurlijk al een goed begin. Wat staat er vandaag op jullie programma, Luna?
1: Vandaag is eigenlijk iets speciaals. Gisteren en vandaag zitten we 2 volle dagen in de opnamestudio. Verbier heeft ook een professionele opnamestudio. Eigenlijk exact zoals het zou zijn om een cd op te nemen.
0: Oh, wow.
1: En met ons nemen ze een volledig Haydn kwartet op. Dus we zijn momenteel bezig daarmee. Dus gisteren hebben we al 6 uur opgenomen en vandaag nog eens 6 uur. Dus ik ga straks een sterke koffie drinken en dan...
0: Ja, voilà. Een espresso, hè, Luna, als het maar een espresso
1: exact,
0: is.
1: Exact, voilà, typisch. Okay. Ja, perfect, dat past goed.
0: Oké, fantastisch. En terwijl wij op die cd wachten, gaan wij nog eens luisteren naar een stukje uit het concert dat je hier bij ons onlangs gaf in onze toetsstudio. Luna de Mol, veel succes met de opname straks en nog veel plezier daar in Verbier.
1: Heel erg bedankt, fijne dag nog.
0: En daarna hopelijk ook een beetje vakantie.
1: Ja, super, dat zou ook mogen.
0: Dag.
1: Dag, dankjewel.

Edward Leung aan de piano en onze twintiger violiste Luna de Mol. En als Verbier net iets te ver is, dan kan u nog altijd haar concert bekijken in onze toetsstudio. Dat staat nog altijd op VRT Max. En dit was een stukje daaruit. De Capriccio Vals van Henrik Wieniawski.

0: Het eerste deel uit de 52e symfonie van Joseph Haydn door Il Giardino Armonico. En het is 8:30, Gert van Boksel. Goedemorgen.
1: Dag Clara.
0: Ja, Gert, in Oekraïne is opnieuw een ontslag gevallen aan de top van het leger.
1: Ja, nou, de minister van Defensie is nu ook de opperbevelhebber ontslagen. De minister van Defensie, Fyodorov, is vorige week ontslagen. Hij had een conflict met die opperbevelhebber. Maar het ontslag van de minister viel bij veel Oekraïners in slechte aarde. En gisteravond is dan ook de legerchef ontslagen. Meteen vervangen ook door een jongere militair die eerder op de lijn van Fyodorov, de minister, zit. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen onder de 15. Dat verbod geldt voor nieuwe accounts op Facebook, TikTok en Instagram vanaf september. Bestaande accounts moeten vanaf januari verwijderd zijn. En de transportinfrastructuur in Europa is niet klaar voor de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie, waaraan ook de VUB heeft meegewerkt. Hitte, droogte of net zware regenval hebben de voorbije jaren al voor miljarden euro schade berokkend aan wegen, waterwegen en spoorwegen. Het weer, meestal veel bewolking, hier en daar wat lichte neerslag en soms ook opklaringen die vanavond breder worden. Maximaal tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Klavecinist Bart Nasens en zijn ensemble Bach Plus in een concerto van Johann Sebastian Bach. En een pasacalia is een oude Spaanse dans uit de 16e eeuw. Een vorm waar componisten al eeuwenlang graag mee aan de slag gaan. Bach schreef er bijvoorbeeld een voor orgel. Maar ook vandaag laten componisten er zich nog altijd graag door inspireren. En dit zijn twee van die hedendaagse pasacalia's van Caroline Shaw. En om te beginnen eentje van de Franse pianist Baptiste Trottignon. Speciaal geschreven voor componist John Adams.

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.

Ja, heel bijzonder. De Passacaglia van Caroline Shaw uit haar Partita for Eight Voices. En aan de reacties in onze map en onze app liever merk ik dat niet iedereen even grote fan was. Maar toch, in 2013 kreeg Caroline Shaw er de Pulitzer Prize for Music. Daarvoor kreeg ze die prijs. En daarmee werd ze meteen ook de jongste winnaar ooit, want ze was nog maar 30 toen.

Ja, alle goede dingen bestaan uit drie, hebben ze mij altijd gezegd. Dus dit was nog een passacaglia om het af te leren, maar dan in een jazzy versie van de Zweedse bassist Lars Danielsson. En dit is een kant van Beethoven die u misschien nog niet kent.

Beethoven op zijn vrolijkst met zijn sonatine voor piano en mandoline. En het is 8:55 ondertussen. Zometeen nog meer vrolijke muziek van Georges Bizet en Auguste Boek. En we trekken ook nog even naar de Highlands met Max Broeg na het nieuws.

0: is 9 uur. Een goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boeksel. De Vlaamse Reddingsfederatie is tevreden dat je vanaf juni volgend jaar meer in open water kan zwemmen. Vanaf dan is zwemmen in rivieren, meren en vijvers overal toegestaan, tenzij er expliciet staat dat het verboden is. Het is een goed idee, maar het houdt wel risico's in, zegt Karel Logge van de federatie.
1: De mensen kunnen nu nog niet goed zwemmen in een zwembad, in een veilige omgeving. Hoe kan je dat dan op water doen? Ben ik er tegen? Zeker niet. Maar gebruik dan veiligheden die haalbaar zijn. Gebruik de gordel. Ga nooit alleen te water. Veel mensen kunnen onvoldoende zwemmen. We zien dat dagelijks. Als ik contact heb met mijn collega redders, dan krijg ik constant de boodschap. De laatste jaren moeten wij veel meer interventies doen. Dus we moeten eerst zorgen dat de mensen opgeleid zijn. Dat ze weten hoe ze in open water moeten zwemmen. Als je iedereen dat toelaat, dan gaan de mensen automatisch van eruit. Ah, het zal hier ook wel veilig zijn. En dat is het niet.
0: Het treinverkeer tussen Gent en Brussel wordt op dit moment omgeleid. Dat komt door een aanrijding in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Verschillende treinen hebben daardoor 15 à 20 minuten vertraging. En sommige treinen die al onderweg waren, moeten ook terugkeren naar Gent om de omleiding te kunnen volgen. De hinder zal nog de hele voormiddag duren. De Brusselse brandweer blijft staken. Hun 24-uren staking zou eigenlijk om 8 uur van morgen aflopen. Maar het personeel blijft ontevreden over de hoge werkdruk en het tekort aan personeel in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Oekraïne heeft president Zelensky nu ook de opperbevelhebber van het leger ontslagen, Alexander Sirski. Die had ruzie met minister van Defensie Fyodorov, die vorige week is ontslagen. Toen volgde veel protest. De nieuwe opperbevelhebber is de vrij jonge generaal Trapati. En dat is een belangrijke politieke keuze, zegt Michiel Driebergen vanuit Kiev.
2: Iemand die hand in hand met Fyodorov het land wilde hervormen en ook de legertop wilde hervormen. Een andere manier met militairen wilde omgaan, met meer respect. In elk geval waait er een nieuwe frisse wind waarschijnlijk in het leger. En dat tijdens deze oorlog die, naar het lijkt, ook nog wel echt lang gaat duren.
0: De voorbije nacht waren er opnieuw Oekraïnse aanvallen op magazijnen van een groot Russisch e-commerce bedrijf. Daarbij vielen 1 dode en 15 gewonden. Rusland zou Oekraïnse havens en infrastructuur bestookt hebben. En de Belgische film Le Faux Soir, geregistreerd door Michael Roskam, is geselecteerd voor het Internationaal Filmfestival van Toronto in september. De film speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943. Een groep verzetstrijders is van plan om een valse versie te drukken van het dagblad Le Soir, nadat de Duitsers de krant hadden omgevormd tot een propagandamiddel. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen die vanavond breder worden, tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken en na de middag opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden en zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: In het Belang van Limburg schrijft Liliana Casagrande over de Nationale Feestdag. Een volksfeest kan je het toch moeilijk noemen. Oké, in Brussel wordt er een bal georganiseerd en is er het militair défilé. Maar wie gaat er nu echt los uit de bol op 21 juli? 14 juli in Frankrijk of 4 juli in de VS zijn toch van een andere orde. Het blijft een gek gezicht, koning Philip en Bart de Wever. Samen op het nationale défilé, vindt Fleur Mees in het laatste nieuws. De man wiens lot vasthangt aan het voortbestaan van België, naast de Vlaams nationalist die het land liefst een graven draagt. Maar toch voelt vriend en vijand, hoe dit land georganiseerd wordt, kraakt langs alle kanten. De toespraak van koning Philip zette alle uitdagingen voor de regering op een rijtje, met veel aandacht voor de budgettaire situatie van zijn koninkrijk. Maar hij begon wel met de hittedoden, merkt Chris van Marsnille op in de Gazet van Antwerpen. En hopelijk komt die boodschap ook aan, want het politieke vertoon over de hittedoden is niet voor herhaling vatbaar. Op de Gentse feesten heeft Sophie Straat haar relletje van op Best Kept Secret nog eens dunnetjes overgedaan, weet Bruno Struis intussen in de morgen. Alle witte mannen naar achteren klonk het. Bij haar eigen publiek scoort ze daar applaus en gillende meiden mee. Maar in de buitenwereld komt er best wel wat haat. Maar laat ons niet flauw doen. Sophie Straat heeft niet enkel een praktische, maar ook een politieke boodschap. Eentje van vrijheid, gelijkheid en zusterschap en van omhoog schoppen. Met meer groeibedrijven waren de problemen van dit land behapbaarder. Bizar toch dat we het zo weinig over die ondernemingen hebben, stelt Peter de Grote dan weer in de Tijd. Dat die groeiers bij het brede publiek nog altijd weinig bekend zijn, zegt wat over hoe we naar risico kijken of over hoe we als maatschappij ondernemingschap definiëren. Dat ondernemingschap in ons land baat namelijk nog altijd te veel in de sfeer van de tv-serie The Sky is the Limit van zoveel jaar geleden. De Ronde van Frankrijk win je in je bed, besluit Wim Vos tot slot in het Nieuwsblad. En dus wil je vooral niet uit dat bed gehaald worden. Maar alle wrevel en ergernis over dat nachtelijke geklop op de hoteldeuren, alle gevoeter op de dopingcontroleurs en hun opdrachtgevers, het is heel begrijpelijk. Want als het helpt om de sport niet opnieuw naar een donker tijdperk te zien afdrijven, laten we het dan vooral doen. Het is woensdag 22 juli en dat waren de krantencommentaren.
3: Espresso met Clara de Dekker.
5: En we marcheren dit laatste uurtje espresso meteen stevig in met Georges Bizet, want na zo'n lang weekend mag het een beetje vooruit gaan. Het is 6 over 9. Goedemorgen.

Le bal, la toupie en la trompette et tambour. Drie delen uit Jeu d'enfant van Georges Bizet. Muziek geïnspireerd op kinderspeelgoed. Jammer dat ik geen componist ben, want daar zou ik gerust ook een paar werken over kunnen schrijven. En dit was een opname van het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam onder leiding van Bernard Haitink. En dit is muziek van Giancarlo Menotti, een Italiaanse operacomponist. En hij was ook jarenlang de geliefde van Samuel Barber. Ze leerden elkaar kennen tijdens hun studies aan het Curtis Institute in Philadelphia. Ze hebben later ook vaak samen gewerkt. Maar over hun relatie waren ze zeer discreet. Voor de buitenwereld waren ze gewoon heel goede vrienden. En dit is een van de arias uit Menotti's opera, The Consul.

Mother's Aria uit de opera The Consul van Giancarlo Menotti door de Oostenrijkse mezzosopraan Angelika Kirchschlager. En na Georges Bizet mag ook Auguste Boek nog eens het kind in zichzelf naar boven halen, want dit zijn vier delen uit zijn pianosuite voor kinderen door Joseph de Beenhouwer.

Vier korte stukjes uit de bundel Voor Kinderen van August de Boek. Muziek voor kinderen en voor Jozef de Beenhouwer, want die zat aan de piano. En u hoorde het al net misschien al in het nieuws. De Amerikaanse saxofonist Ples Johnson is overleden. Hij was 94 en hij werkte samen met de grootste artiesten zoals Frank Sinatra, Barbara Streisand, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het bekendste werd hij dankzij de soundtrack van The Pink Panther van Henry Mancini. Mancini schreef die legendarische saxofoonsolo zelfs speciaal voor hem, voor Ples Johnson. Maar wij halen vandaag nog eens een ander nummer met hem uit de kast. Making Whoopee. En wat dat betekent, dat moet u zelf maar eens opzoeken.

saxofonist Plas Johnson met Making Whoopi, een nummer uit de musical Whoopi van Walter Donaldson, die trouwens ook de hit schreef My Baby Just Cares For Me. En dit is Bach, Johann Christian Bach.

0: En zo werd het 9:30 met het Freiburger Barokorkester met een Sinfonia Concertante van Johann Christian Bach onder leiding van Gottfried von der Goltz.
1: Espresso.
0: Ik hou van de zomer. Elke dag voelt een beetje als vakantie, zelfs als je moet werken. Maar eerlijk, ik mis Sanders en onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek toch ook al een beetje. Gelukkig zijn we in september terug met nieuwe afleveringen. En zo heeft u ook nog even tijd om al onze vorige afleveringen in te halen. Bijvoorbeeld die over de Schotse fantasie van de Duitse componist Max Bruch. Als je zijn muziek hoort, dan waan je je meteen in de Schotse landschappen. Er is alleen één klein detail, want Max Bruch was niet alleen een fantastische componist, hij was blijkbaar ook een zeer goede imposter.
2: Tromgeroffel.
0: Ik weet het al.
2: Max Bruch is, vul mijn zin aan, please.
0: Nooit in Schotland geweest.
2: Inderdaad.
0: Ik wist het.
2: Inderdaad.
0: Echt waar, maar dan kon hij toch mega goed doen alsof.
2: Ja, Bruch schreef dit werk in Berlijn.
0: Dus eigenlijk is het gewoon de Berlijnse fantasie.
2: En hij had heel veel fantasie, want het gaat dus over Schotse volksmuziek.
0: Ja, moet je kunnen.
2: Maar er was één plek waar je naartoe moest gaan om alles over Schotland te weten te komen.
0: Ja, een Schotse pub of zo.
2: Ja, dat kan. Ik denk als je vaak naar de Schotse pub gaat, dat de fantasie ook wel begint te komen. Nee, de bibliotheek.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: Dus we zitten in de wintermaanden van 1879. Bruch zit in Berlijn, in de Biep. En ja, Schotland was toen in die tijd ontzettend populair. Vandaag wil iedereen op reis gaan naar
0: Japan, Thailand. Zuid-Korea, Thailand.
2: Ja, toen
0: wilde iedereen naar Schotland.
2: Wilde iedereen naar Schotland, inderdaad. En Bruch die dacht, ik wil daar ook naartoe. Maar Bruch die dacht ook, hey, de bibliotheek is achter de hoek. En die dacht van, wow, er staat er een gigantisch boek met alle Schotse volksmuziek verzameld. The Scots Musical Museum.
0: Dus waarom zou ik naar Schotland gaan als ik hier hoog en droog zit?
2: Voilà, hoog en droog. En die slaat gewoon dat boek open. Dat was een verzameld werk met alle Schotse volksmelodieën. 100 liederen samen. En die moest gewoon dat boek openslaan. En dan een leeg blad partituur naast hem. En gewoon kijken, ah, dat is een mooie melodie. Ah, die
0: en dan zo copy-paste.
2: Ja, ah, dat is iets voor in de viool. Ja, ja, pa, pa, pa, ja. Okay.
0: Nee.
2: Ja.
0: Echt?
2: Ja,

The Academy of St. Martin in the Fields met dat prachtige adagio uit de Schotse fantasie van Max Broeg, die dus nooit in Schotland is geweest, maar wel heel goed kon doen alsof. En luister zeker ook eens naar de rest van onze aflevering, want Sander en ik bespreken het volledige werk dus dit seizoen in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek, te beluisteren op VRT Max.

Liefdesverdriet, maar dan op zijn mooist. In Adela, een lied van Joaquin Rodrigo door de Poolse contratenor Jacob Józef Orliński. Om op vakantie te gaan hoef je niet altijd ver te reizen. Dat bewijzen we deze zomer met onze Hidden Gems, de mooiste plekken dicht bij huis. Maar de Belgische componist Thomas Noël die trekt wel graag de wereld rond. Want voor zijn project The City's Song reist hij van stad naar stad, van Teheran tot Johannesburg, om samen met lokale muzikanten de klank van een stad te vangen. En wij mogen straks even mee op reis naar Napels tijdens Clara in Concert, want daar laat Michael Robrechts vanavond zijn Napoli-session horen. Maar wij beginnen deze ochtend al even in Ramallah, in Palestina, met dit nummer van hem, Mount D, van Thomas Noël.

Mount D van Thomas Noël, een stukje uit zijn Ramallah Sessions. En vanavond neemt hij ons dus mee naar Napels tijdens Clara in Concert vanaf 8 uur. En dit is muziek uit Tsjechië van Julius Fučík. En neem de titel van het werk vooral niet persoonlijk, want dit is De Oude Brombeer.

Ja, voor een stel bromberen klonken ze toch nog verrassend opgewekt. Het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi met de oude brombeer van Julius Fučík. Maar Lenaert Jolijn die voelt zich deze ochtend gelukkig fris en fruitig. Hij is er zo meteen met de nieuwe Zomer van Clara na 10 uur. Dus geniet ervan en heel graag tot morgen vroeg.

0: trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: Here he is, Miles Davis.
1: Met zijn meest legendarische album zorgt hij voor de blauwdruk van hoe jazz vanaf nu hoort te klinken.
3: You make new laws. You learn new music. You don't go back.
1: Met Lies Steppe, Guy Peters, Casper van de Velde en Hendrik Lazure. In Miles, Badass en Jazzicoon. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
4: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De Brusselse brandweer blijft ook vandaag staken. Gisteren startte de brandweer een 24-uren staking. Die begon al 8 uur vroeger dan gepland en zou vanmorgen om 8 uur afgelopen zijn. Maar het personeel wil garanties dat de stad Brussel de hoge werkdruk en het tekort aan personeel aanpakt, zegt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond.
5: Als er ergens brand is, telt elke seconde in feite. En nu zorgen ze ervoor dat dat langer gaat duren. Wij willen deze keer garanties dat er iets verandert, dat er naar onze grieven wordt geluisterd. Zonder staalharde garanties gaat de actie verder.
4: Er is wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. Op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijke snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn ook al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. In de Var in de Provence bestrijden meer dan 1000 brandweerlui een brand die intussen al meer dan 2500 hectare bosgebied heeft verwoest en intussen ook verschillende dorpen bedreigt. Het vaccin tegen tekenencefalitis, dat is een virus dat hersenontsteking kan veroorzaken, is door de grote vraag moeilijker te verkrijgen. Voor kinderen en jongeren is het vaccin zelfs volledig uitverkocht. Gisteren hebben specialisten aangeraden om dat vaccin te nemen als je naar Noordoost- of Midden-Europa reist. Als je in augustus op vakantie vertrekt, ben je wel al laat, zegt Lotte Veraert, voorzitter van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen.
6: Je hebt eigenlijk altijd sowieso 2 vaccins nodig met een spatie van 2 weken om volledig te beschermd te zijn. Natuurlijk zijn er ook altijd andere maatregelen die dan ook genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld zoals het beschermen met een tekenspray, dichte schoenen dragen, lange mouwen, op de paden blijven als je gaat wandelen.
4: Pas begin augustus kan fabrikant Pfizer nieuwe vaccins leveren. En tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. Uit analyse in het mobiele labo op het terrein bleek dat gebruikers niet altijd wisten welke drugs ze precies namen, zegt Cato Belmans van het parket.
7: Het NICC is daar ter plaatse om die testing te doen, maar nu na het eerste weekend stellen ze vast dat het resultaat van de analyse die ze doen, dat dat niet altijd in overeenstemming is met wat de gebruiker eigenlijk oorspronkelijk opgeeft aan de politie. Dit kan onder andere betekenen dat gebruikers niet volledig weten wat ze kopen of dat dealers verkeerde producten verkopen en daar willen we dus ook voor waarschuwen.
4: De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag en in totaal zijn 21 mensen opgepakt. Het weer, meestal veel wolken, hier en daar wat licht in neerslag en soms ook opklaringen, die worden vanavond breder, tot 23 graden vandaag. Ook morgen eerst veel wolken, na de middag opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig, tot 25 graden en zaterdag doen we er nog enkele graden bij. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
8: Taking old sounds to new places. MA-festival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
0: De zomer van Clara met Leenert Jolijn.
2: Goedemorgen. Hopelijk bent u samen met Clara daarnet wat wakker geworden in Espresso. Ik loop nog samen met u de ochtend uit en zo verder tot 1 uur namiddag. Deze vanmiddag natuurlijk met deze prachtige gitaarmuziek van Heitor Villa-Lobos om mee te beginnen. Dat is al direct genieten. Welkom bij de zomer van Clara.

Gaël Solal op gitaar en het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Roberto Beltran Zavala in het tweede deel uit het gitaarconcerto van Heitor Villa-Labouche. Toch fascinerend als je erbij stilstaat hoe de zon en de maan een invloed hebben op die grote blauwe planeet van ons. Denk bijvoorbeeld dus aan eb en vloed.

hoe springt hij de kustlijn bespeeld van het eiland Sarnia. De oude naam voor het eiland van Guernsey. Dat is een van de Channel Islands. Song of the Spring Tides, een deel uit de Sarnia, een island sequence. Een prachtige triptiek voor piano van John Ireland. Eb en vloed lagen hier volledig in de handen van pianiste Aline Piboul. Tijd voor een beetje drama nu. Caio is gekwetst, want Cleonilla, zijn oogappel, heeft haar zinnen al op iemand anders gezet.

Eerste sopraan Julia Lezhneva in een aria uit de eerste opera van Vivaldi. De aria Leggi almeno tirana infedele uit de opera Ottone in Villa. En daarna het ensemble Third Coast Percussion. Dat speelde met afstand, herinnering en afwezigheid in hun eigen muziek How to Miss Someone. 1882 is het jaar waarin het allereerste celloconcerto het licht zag, geschreven door een vrouw. Bedankt aan Marie Zijl om het ijs te breken.

Ze was pianiste, componiste en muziekpedagoge en ook de eerste vrouw die naar buiten kwam met een celloconcerto. Marie Gelle bleef lang onder stof trouwens, haar celloconcerto, maar sinds kort krijgt het hernieuwde aandacht. Ook dankzij deze opname met Xavier Philips op cello en het Brussels Philharmonic onder leiding van Hervé Niquet. Mozart was een speelvogel, heeft heel veel vrolijke, opgewekte muziek geschreven, maar hij had ook zeker een diepe emotionele kant.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnet Rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen.

Abendempfindung aan Laura. Een van Mozarts meer introspectieve liederen. Hier met de sopraan Sabine de Vieille en Mathieu Pordois aan de piano. En deze heeft de toon gezet voor nog meer intieme muziek. We lopen een immense kathedraal binnen, waar Thibaut Garcia de leegte vult met de klanken van zijn gitaar.

La Catedral, een triptiek voor gitaar van de Paraguayaanse componist Agustín Barrios Mangoré. We hoorden er de eerste twee delen uit met Thibaut Garcia op gitaar. Op naar het nieuws alweer van 11 uur, nu met het pianoduo Tal en Groothuizen. In het eerste deel uit de tweede sonate voor vierhandig piano van Louis-Théodore Gouvie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boeksel. Verschillende brandweerkazernes in Brussel zijn vandaag onderbemand door een staking. De brandweer begon gisteren met een 24-uren staking uit protest tegen het tekort aan personeel en middelen. Die staking zou normaal afgelopen moeten zijn, maar duurt voorlopig voort. De gevolgen zijn zeker en vast voelbaar, zegt Steven Gillissen van het ACV.
1: Momenteel is de situatie dat er slechts 46 mensen in de kazernes van de brandweer van Brussel zijn, terwijl dat het in normale omstandigheden 172 mensen moeten zijn. Waardoor dat er een heel pak voertuigen niet bemand zijn en dat er onmogelijk kan gewaarborgd worden dat alle interventies kunnen worden uitgevoerd.
0: De meest dringende interventies krijgen vandaag voorrang in Brussel. Diesel wordt morgen fors duurder. Per liter komt er 8,5 eurocent bij. De maximumprijs klimt daarmee tot 2,23 euro. Dat is het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie wordt duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter is er een prijsstijging van 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen komen er door de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Een grote bosbrand in de Var in Zuidoost-Frankrijk is onder controle, maar nog niet geblust. Er is op één dag tijd al meer dan 2500 hectare bosgebied verwoest. Karen Oudoor uit Merelbeke moest gisteravond met haar gezin en vrienden hals over kop vertrekken vanuit een vakantiehuis in Cotignac.
2: Het is eigenlijk reden wij constant tussen de bossen, heuvel op, heuvel af. Heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende reed. Hè. Je weet ook niet wat gaat er met dat huis gebeuren, wat gebeurt er met die persoonlijke spullen die in dat huis nog verblijven. Maar het vond wel dat het geruststellend was dat we zeker niet alleen waren op de weg.
0: Op het Italiaanse eiland Sicilië woeden ook tientallen bosbranden. De belangrijke snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn ook al verschillende gebouwen door het vuur vernield. Het weer, meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms ook opklaringen. Die worden vanavond breder, maximaal tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, na de middag meer opklaringen. Vrijdag wordt zonnig tot 25 graden. En zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Leenart Jolijn.

Beethoven hield er wel de spanning in, zowel qua harmonie als tempo, dit finale deel uit zijn tweede pianotrio hier door het Busch Trio. Igor Stravinsky, zijn naam zal waarschijnlijk nog een hele tijd verder blijven doorklinken, maar die van zijn pianolerares, die galmt nu al niet meer zo hard na. Leocadia Kasperova.

0: Ze gaf haar laatste publiek concert als pianiste in 1920 en componeerde daarna verder in het geheim in de schaduw van alles en iedereen tot aan haar dood in 1940. Helemaal vergeten door het publiek van de Sovjet-Unie, maar onterecht, want ze was extreem getalenteerd en was ook bepalend als pianoleerkracht van Igor Stravinsky. Leocadia Kasperova van haar was deze symfonie in B-klein. Hier in de opname met het Rundfunk Symfonieorchester Berlin onder leiding van Anna Skrileva.
1: Clara, blijf verwonderd.

Nostalgie en gemis op en top in deze Mexicali Rose. Het was een hit in de jaren 20 van de Amerikaanse singer-songwriter Jack Tenney. En dan heb je ook nog James Tenney. Ze hebben niks met elkaar te maken, zijn geen familie of zo. Maar hij nam de melodie over en maakte tientallen jaren later deze versie. Hier met de stem van Bill Carruthers. En hij begeleidde zich hier zelf ook aan de piano. Deze is ook een bekende, maar niet echt in een versie die je verwacht.

Tijdens de première in 1957 waren het een dikke 30 muzikanten op het podium. Hier waren het er maar 5. Het Pacific Quintet in een arrangement voor 5 blazers van I Feel Pretty, Tonight, Maria, America. Allemaal muziek uit de bekende musical West Side Story van Leonard Bernstein.

Sopranen Dorothee Miltz en Hanna Blaschikova samen met het Hadde Consort onder leiding van Romina Liska in Tradimento van Barbara Strozzi. Het maakte deel uit van haar bundel cantates Di Porti di Eterpe van 1659. En deze zat nog verstopt in de bosjes. Tot aan het middagnieuws. Rolf Lieslevant op basgamba, Jadran Dunkump op theorbe en Paula Erdas op klavecimbel in deze chaconne La Buisson van Antoine Forqueray.

0: is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Natuurbranden blijven Zuid-Europa teisteren, nu ook in de Var in Frankrijk. Ryanair schrapt in het winterseizoen een aantal vluchten uit protest tegen de hogere vliegtaks. En in Oekraïne zijn er positieve reacties op de wissel aan de legertop. Op verschillende plaatsen in Zuid-Europa moeten toeristen en inwoners wegvluchten voor bosbranden, onder meer in de Var in Frankrijk en op Sicilië. De hitte en de wind maken het de brandweer bijzonder moeilijk. Katrien van der Schoot.
1: Een oranje vuurzee en rookwolken gisteravond boven de heuvels nabij Cotignac. De Vlaamse toeriste Karen Oudoor moest er snel weg met haar gezin en vrienden. Beangstigend, zegt ze.
2: Heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende reed.
1: Op nog geen 24 uur is er al 5500 hectare natuur verwoest. 1000 brandweerlui hebben het vuur nu onder controle, maar nog niet geblust. Nog erger is het op Sicilië. Temperaturen van ruim 46 graden. En de woestijnwind Sirocco wakkerde daar tientallen bosbranden aan. Hulpverlener Vitalo is al 40 uur aan het werk.
3: Ik heb 40 uur de servizio, maar non siamo riusciti a fermarlo, incontrollabile.
1: We krijgen het niet geblust door de hitte en de wind, zegt hij.
0: Verschillende brandweerkazernes in Brussel zijn vandaag onderbemand door een staking. De brandweer begon gisteren met een 24-uren staking uit protest tegen het tekort aan personeel en middelen. Die staking zou normaal afgelopen moeten zijn, maar duurt voorlopig voort en de gevolgen zijn zeker voelbaar, zegt Steven Gillissen van het ACV.
4: Momenteel is de situatie dat er slechts 46 mensen in de kazernes van de brandweer van Brussel zijn. Terwijl dat het in normale omstandigheden 172 mensen moeten zijn. Waardoor dat er heel pak voertuigen niet bemand zijn en dat er onmogelijk kan gewaarborgd worden dat alle interventies kunnen worden uitgevoerd.
0: De meest dringende interventies krijgen vandaag voorrang. Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt voor het winterseizoen 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi. Ryanair reageert op de verhoging van de vliegtaks door de federale regering. Ja, Steven Romhout, de regering was nogthans wel gevoelig voor dat dreigement van Ryanair.
5: Ja, net vorige week had de regering de vliegtaks wat afgezwakt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die tax voor vluchten boven de 500 kilometer op te trekken van 5 naar 10 euro, maar uiteindelijk werd dat maar 7 euro. Maar voor Ryanair kan die beperkte verhoging ook niet. De maatschappij zegt daarom 5 van de 18 vliegtuigen op Charleroi te schrappen. Maar volgens luchtvaarteconoom Wouter de Wul van de Universiteit Antwerpen is de ingreep minder groot dan hij lijkt, want in de winter zijn er altijd minder toestellen.
6: De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt / misbruikt, ja, om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
5: Ja, ook de resultaten die Ryanair vorige week bekendgemaakt heeft kunnen een rol spelen. Die waren niet goed, waardoor de maatschappij minder rendabele routes misschien zal schrappen.
0: Dankjewel, Steven. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun 6e dag toe, net halfweg. Dus en Peter de Kroebele, wat is de voorlopige balans?
7: Ja, het ligt allemaal nogal in de lijn van vorig jaar, want in totaal lokten de Gentse pleinen en parken al 770.000 bezoekers. Dat zijn er 5.000 meer dan vorig jaar, na 5 dagen, dus zeer vergelijkbaar. De politie meldt in totaal wel 47 vechtpartijen, zowel gemeld als gezien vanuit de commandopost. Dat zijn er toch 11 meer dan vorig jaar, en dat is toch merkelijk meer. En voor de rest lijkt alles op de vorige jaren. Zowel de gebruikers van de lijn, als het aantal mensen dat bij het Rode Kruis langskwam. Er zijn minder klachten van geluidsoverlast en opvallend, wat het afval betreft, er is in vergelijking met vorig jaar 9% meer opgehaald in de eerste 5 dagen van de feesten.
0: Dankjewel, Peter. De Oekraïnse president Zelensky heeft nu ook de opperbevelhebber van het leger, Alexander Sirski, ontslagen. Eerder had hij de populaire minister van Defensie, Fedorov, al de laan uitgestuurd, omdat die in een conflict zat met Sirski. Maar tegen dat ontslag kwam veel protest en er is nu al een nieuwe opperbevelhebber aangesteld die qua ideeën dichter staat bij de populaire ontslagen minister van Defensie. In Oekraïne reageren mensen daarom positief op de nieuwe legertopman, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
8: Ik hoor hier toch om mij heen dat heel erg veel mensen hier heel erg enthousiast over zijn. Kijk, die protesten die begonnen vanwege steun aan de minister van Defensie, die zomaar ontslagen werd, hè, in hun ogen, Fedorov. En ja, nu is er een vervanger voorgesteld van de gisteravond ontslagen Oleksandr Sirski, de opperbevelhebber. En dat is Mykhailo Drapaty, een veel jongere oppercommandant. En eigenlijk ook iemand, laten we zeggen, van de school van die Fedorov. Dus iemand die ook zei van ja, we hebben systematische verandering in het leger nodig.
0: In Noorwegen worden de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya herdacht, vandaag exact 15 jaar geleden. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik doodde toen 77 mensen. 8 met een bom in Oslo en daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya. Vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo vandaag gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Straks is er ook nog een herdenking op het eiland Utøya zelf. Het weer. Eerst nog zwaar bewolkt, plaatselijk wat lichte regen, daarna meestal droog met meer opklaringen en maximaal rond 23 graden. Morgen en vrijdag telkens eerst bewolkt met kans op een spatje regen, later opklaringen en geleidelijk warmer, zaterdag tot 27 graden. We begonnen met de natuurbranden in de Provence, in Frankrijk en op Sicilië. Door de droogte en de wind heeft de brandweer het daar erg moeilijk om de branden onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Leenert Jolijn.
10: Welkom terug. Giacomo Puccini. Als je zijn naam hoort, dan denk je heel spontaan aan zijn bekende opera's, op en top Italiaanse romantiek. Maar voor hij carrière maakte als operacomponist, moest hij, net zoals elke muzikant, wel ergens beginnen studeren en ervaring opdoen. Eerst in zijn geboortestad Lucca en daarna vertrok hij naar Milaan om te gaan studeren aan het conservatorium daar. En tijdens zijn jaren daar schreef hij deze muziek.

Het eerste van drie korte minuetjes, oorspronkelijk voor strijkkwartet Tre Minuetti van Giacomo Puccini. Vroeg werk van een ontluikende operacomponist. Hier in de opname een versie dus voor een heleboel strijkers van het Sinfonia of London onder leiding van John Wilson. En we blijven in Italië, nu in de barok met de klaviersonates van Domenico Scarlatti.

Je hoort het vaakst in uitvoering voor het klavecimbel. Voor dat instrument zijn ze ook geschreven. Maar toch altijd wel verfrissend als je het hoort zo op de piano. Ook zeker met die bassen die er zo mooi uitkomen. Een van de latere klaviersonates in E van Domenico Scarlatti. In deze prachtige opname toch wel met Luca de Barge aan de piano. En nu trekken we de bergen in van Noord-Afrika met Carlos Surignac.

Het Bronx Arts Ensemble in Tres Cantos Bereberes van Carlos Sourignac. Ook veel te ondergewaardeerd. Deze componist werd geboren in 1915 in Barcelona. Studeerde daar ook later aan het conservatorium. En in de jaren 50 vertrok hij naar de VS om daar carrière te gaan maken in het beloofde land. En werd daar dan ook succesvol componist voor dansmuziek. Léa de Sandre vraagt het Jupiter Ensemble nu om hun instrumenten op te pikken en te spelen, want het is de speciale dag van Queen Mary.

Strike the Vial, een deel uit The Birthday Ode for Queen Mary van Henry Purcell, hier met de sopraan Léa de Sandre en het Jupiter Ensemble onder leiding van Thomas Dunford. Het staat op hun recent album van vorig jaar, Songs of Passion. En deze doet me denken aan grote vioolwedstrijden, want daar krijgt die traditiegetrouw altijd wel een plaatje. Het tweede vioolconcerto van Felix Mendelssohn.

Alina Ibragimova op viool hier samen met het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Vladimir Jurovsky in het bekende vioolconcerto in E-klein van Felix Mendelssohn. We zetten onze zomer van Clara verder na 2 uur met Annemarie, maar daarvoor hebben we nog een uurtje de ontspannende zomerplaylist van Julie Mossard in Summertime. Nog een heel mooie woensdag.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Natuurbranden blijven Zuid-Europa teisteren, nu ook in de VAR in Frankrijk. Ryanair schrapt een aantal vluchten in het winterseizoen uit protest tegen de hogere vliegtax. En in Oekraïne wordt de wissel aan de legertop positief onthaald. Op verschillende plaatsen in Zuid-Europa moeten inwoners en toeristen wegvluchten voor bosbranden. Onder meer in de VAR in Frankrijk en op Sicilië. De hitte en de wind maken het de brandweerlui bijzonder moeilijk. Katrien van der Schoot.
1: Een oranje vuurzee en rookwolken gisteravond boven de heuvels nabij Cotignac. De Vlaamse toeriste Karen Oudoor moest er snel weg met haar gezin en vrienden. Beangstigend, zegt ze.
2: Heel veel brandweerwagens, sirenes, politiewagens, helikopters met waterzakken, blusvliegtuigen. Nogal beangstigend ook, omdat je ook naar het onbekende reed.
1: Op nog geen 24 uur is er al 5500 hectare natuur verwoest. 1000 brandweerlui hebben het vuur nu onder controle, maar nog niet geblust. Nog erger is het op Sicilië. Temperaturen van ruim 46 graden. En de woestijnwind Sirocco wakkerde daar tientallen bosbranden aan. Hulpverlener Vitalo is al 40 uur aan het werk.
3: Ik heb 40 uur di servizio, maar non siamo riusciti a fermarlo. Incontrollabile.
1: We krijgen het niet geblust door de hitte en de wind, zegt hij.
0: De Brusselse brandweer kan niet garanderen dat elke interventie vandaag uitgevoerd kan worden. Dat komt omdat verschillende kazernes onderbemand zijn, nu de 24-uren staking van de brandweer blijft voortduren. De staking begon gisteren uit protest tegen het tekort aan personeel en middelen. Normaal had de staking intussen afgelopen moeten zijn, maar dat is niet het geval. Daardoor zijn vandaag slechts 46 mensen aanwezig in de Brusselse kazernes. Normaal zijn dat er 172. Heel wat voertuigen kunnen zo niet bemand worden. Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt met het winterseizoen 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi. Ryanair reageert daarmee op de verhoging van de vliegtax door de federale regering. Nochtans, Steven Rombout, was de regering wel gevoelig voor het eerdere dreigement van Ryanair.
4: Ja, net vorige week had de regering de vliegtax wat afgezwakt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die tax voor vluchten boven de 500 kilometer op te trekken van 5 naar 10 euro. Maar uiteindelijk werd dat maar 7 euro. Maar voor Ryanair kan ook die beperkte verhoging niet. De maatschappij zegt daarom 5 van de 18 vliegtuigen op Charleroi te schrappen. Maar volgens luchtvaarteconoom Wouter de Wulf van de Universiteit Antwerpen is die ingreep minder groot dan hij lijkt, want in de winter zijn er altijd minder toestellen.
5: De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt / misbruikt, ja, om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
4: Ja, ook de resultaten die Ryanair vorige week bekendgemaakt heeft kunnen een rol spelen. Die waren niet goed, waardoor de maatschappij minder rendabele routes misschien wil schrappen.
0: Dankjewel, Steven. De Gentse feesten zijn over halfweg. Vandaag is het de 6e van 10 dagen feest in de binnenstad. En Peter de Kroebele maakte een tussentijdse balans op.
6: In totaal 770.000 bezoekers na 5 dagen vol muziek, cultuur, plezier en vertier in Gent. Net iets meer dan vorig jaar, maar zeer vergelijkbaar. De politie meldt 47 vechtpartijen en schermutselingen. Dat is 11 meer dan vorig jaar, dat is niet goed. Maar feestenburgemeester Joris van den Broeke relativeert.
7: Dat is alles in acht genomen op het evenement dat al 5 dagen bezig is. Allemaal heel erg beperkt. Elk incident is er 1 te veel natuurlijk. En onze hulpdiensten in de stad laten niets aan het toeval over, maar op een gemiddelde risicovoetbalmatch in de 3-4 uren dat de politie daar aanwezig is, gebeuren er meer incidenten dan op 10 dagen Gentse feesten.
6: In vergelijking met vorig jaar evenveel ticketjes verkocht voor bus en tram en er is wel 9% meer afval en vuilnis van de straten geraapt in Gent.
0: In Oekraïne wordt positief gereageerd op de wissel aan de legertop. Na de aanhoudende protesten tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov, heeft president Zelensky nu ook de opperbevelhebber van het leger, Sirski, ontslagen. Er is ook al een nieuwe opperbevelhebber aangesteld die qua ideeën nauw aansluit bij de populaire ontslagen defensieminister. En die aanstelling wordt positief onthaald, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
8: Ik hoor hier toch om mij heen dat heel erg veel mensen hier heel erg enthousiast over zijn. Kijk, die protesten die begonnen vanwege steun aan de minister van Defensie, die zomaar ontslagen werd, hè, in hun ogen, Fedorov. En ja, nu is er een vervanger voorgesteld van de gisteravond ontslagen Oleksandr Sirski, de opperbevelhebber. En dat is Mykhailo Drapaty, een veel jongere oppercommandant. En eigenlijk ook iemand, laten we zeggen, van de school van die Fedorov. Dus iemand die ook zei van ja, we hebben systematische verandering in het leger nodig.
9: En in Noorwegen worden de aanslagen in Oslo en het eiland Utøya herdacht, vandaag exact 15 jaar geleden. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik doodde toen 77 mensen, 8 met een bomaanslag in Oslo, en daarna schoot hij 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. Breivik kreeg de maximumstraf van 21 jaar cel, maar die kan verlengd worden tot levenslang als hij een gevaar blijft voor de samenleving. Nu nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen, straks meestal droog met meer opklaringen en maxima rond 23 graden. Morgen en vrijdag eerst bewolkt met kans op een spatje regen, daarna opklaringen en geleidelijk wat warmer, zaterdag tot 27 graden. We begonnen met de natuurbranden in de Var in Frankrijk en op Sicilië. Door de droogte en de wind heeft de brandweer het erg moeilijk om die branden onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt voor het winterseizoen 5 vliegtuigen op de luchthaven van Charleroi. Ryanair reageert daarmee op de verhoging van de vliegtax door de federale regering. Nochtans had de regering de vliegtax vorige week net afgezwakt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om die tax voor vluchten boven de 500 kilometer op te trekken van 5 naar 10 euro, maar uiteindelijk werd dat 7 euro. Maar ook dat kan voor Ryanair-topman Michael O'Leary niet. Volgens luchtvaarteconoom Wouter de Wulf van de Universiteit Antwerpen is de ingreep van Ryanair minder groot dan het lijkt.
1: In de winter sowieso daalt het aantal toestellen in Charleroi altijd. Typisch van 18, 17 toestellen naar 11, 12. De winter is een veel rustiger seizoen en ook de vliegtuigen moeten dan in groot onderhoud. Dus dat is eigenlijk een heel klassiek patroon dat we altijd terugzien. En ik denk dat O'Leary dat nu ook wat gebruikt / misbruikt om natuurlijk wat extra druk op de regering te zetten.
0: Bovendien blijken de meest recente resultaten van Ryanair tegen te vallen. Mogelijk wil de maatschappij daardoor minder rendabele routes schrappen. Diesel wordt morgen fors duurder. Per liter komt er 8,5 eurocent bij. De maximumprijs stijgt daarmee tot 2,23 euro. Dat is het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie wordt duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter gaat het om een stijging van 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen komen er door de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Gentse feesten zijn vandaag aan hun 6e dag toe, net over de helft dus. Na 5 dagen feesten zijn er 770.000 bezoekers geteld. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De politie noteerde 47 vechtpartijen en schermutselingen, 11 meer dan vorig jaar na 5 dagen. Maar volgens feestenburgemeester Joris van den Broeke is dat aantal relatief.
2: Dat zijn er meer, maar dat is alles in acht genomen op het evenement dat al 5 dagen bezig is. Met 770.000 aanwezigen is dat allemaal heel erg beperkt. Elk incident is er 1 te veel natuurlijk. En onze hulpdiensten in de stad laat niets aan het toeval over. Maar op een gemiddelde risicovoetbalmatch, in de 3-4 uren dat de politie daar aanwezig is, gebeuren er meer incidenten dan op 10 dagen Gentse feesten, om het in perspectief te brengen.
0: En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 17e etappe. Ze rijden in de streek van de Auvergne-Rhône-Alp. En omdat de meeste hoogtemeters in het begin van de rit liggen, wordt er vandaag naar de aanvallers of de sprinters gekeken. Tadej Pogacar rijdt nog altijd in het geel. De Sloveen heeft 4,5 minuut voorsprong op Remco Evenepoel, de tweede in de stand. Nu nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen, straks meer opklaringen en maximaal tot 24 graden. Morgen en vrijdag eerst bewolkt met kans op een spatje regen en daarna zonnig bij 25 en vrijdag 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Annemarie Segers.
3: Goedemiddag. Kun je me horen? Kun je me verstaan? Want vlak achter ons wordt getimmerd en gewerkt en geboord aan het nieuwe VRT-gebouw. Elke keer als ik langs de parking naar de studio loop, zie ik hoe het gebouw een beetje meer toegroeit naar de eindfase. Glanzend in de zon, een frisse toekomst voor de publieke omroep. Welkom,

Romantische muziek met een duidelijk Ierse insteek. Dat was zo ongeveer het handelsmerk van Sir Hamilton Harty, die dit vivaatje schreef. Komt uit zijn pianoquintet in F groot, hier met Piers Lane aan de piano en het vroegere Goldner String Quartet uit Australië. Liefhebber van rozen. Iemand, dan ken je misschien wel de Rosa Ispahan. Een iconische, helderroze damascusroos die al begin 19e eeuw beschreven wordt. Het is ook de titel van een bekend schilderij uit 1909 van Lucien Lévy Durmer en een gedicht dat onder meer Gabriel Fauré op muziek heeft gezet.

Je kon ze bijna ruiken, die bloemen. De blaadjes van zo'n roos van Isfahan worden gebruikt voor rozenolie en parfum. Pierre Dumousseau keek naar Brussels Philharmonic en naar tenor Cyril Dubois. Een keuze van Clara was dat. Spanje als grote overwinnaar in het WK-voetbal. Wat een spektakel. Geen wonder dat het er tijdens nachten in Spaanse tuinen immens geanimeerd aan toe gaat.

Nachten in Spaanse tuinen. In geel en rood wervelde Manuel de Falla aan ons voorbij. Josep Colom verstopte de voetbal in zijn piano en het orkest van Granada riep zachtjes olé. Zo'n zomerperiode is altijd ook een prima aanloopstrook naar het najaar. Agenda checken, data noteren, plannen maken. Je inschrijven voor een volgende reeks Tai Chi bijvoorbeeld. En dan afwachten welke soundtrack daaraan te pas komt. Wie weet, een portie Mozart.

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: Clara Live.

0: En dan vraagt de mens zich toch af of de people of Tomorrowland daar even enthousiast op zouden dansen als op de vibes van pakweg DJ Like Mike. Twee fragmenten hoorden we uit de Hafner-serenade van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: De zomer van Clara.
0: Het feestgedruis mag voortduren, want we vieren de 400ste verjaardag van Louis Couperin. Hip, hip, hoezé. Noteer alvast 10 oktober, want dan vindt in Parijs, in de kerk Saint-Gervais-Saint-Protais, waar Couperin ooit organist was, dan vindt daar een herdenkingsconcert plaats. 10 oktober dus, helemaal gratis.

Ja, een jarige met 400 lentes op de teller. Louis Couperin was muzikant aan het hof van Lodewijk XIV, maar staat toch vooral in ons muzikaal geheugen gegrift met zijn baanbrekende clavicymbal en orgelmuziek. Bob van Asperen gaf net een staaltje ten beste op het clavicymbal. En ja, een orgel, dat heeft ook echt wel wat. Als er dan nog een cello en een contrabas aan worden toegevoegd, wordt het helemaal bijzonder in deze sonate van Antonio Vivaldi.

Met zijn internationale reputatie was het niet meer dan logisch dat Roel Diltiens in de jury zetelde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello eerder dit jaar. Hier koos hij samen met Anthony Woodrow en Robert Conen voor de 5e cello-sonate van Antonio Vivaldi. Muziek kan je jeugd compleet inpalmen. Het overkwam Cecilia Bartoli. Van de coulissen van Aida in de termen van Caracalla tot autoritten naar zee waarop Italiaanse hits luidkeels werden meegezongen. Muziek was in haar familie geen verheven kunstvorm, maar een dagelijkse vanzelfsprekendheid, bazuint ze zelf rond. En dan ga je natuurlijk zingen met het allergrootste gemak.

0: Ik hou niet van vliegen, behalve dan met mijn stem. Zoiets kan alleen maar uit de mond van Cecilia Bartoli komen. En intussen werd ze wel mooi geschraagd door de Academia für Alte Musik Berlin, dirigent Bernhard Fork en Christoph Willibald von Gluck. Murray Pariah, ja, ook die houdt van vliegen en van duiken. Een duik in het universum van Ludwig van Beethoven.
1: De Zomer van Clara met Annemarie Segers.

Over Murray Pariah is een mooie documentaire gemaakt, Not of This World. Met fragmenten in het Zwitserse vakantiehuis van die Amerikaanse pianist en passages over zijn werk met The Academy of St. Martin in the Fields of nog over een masterclass in Hannover. Schubert's Rosamunde nu gaat je voor richting 4 uur. Na het nieuws zomert het gewoon voort bij Clara. Stay tuned.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
2: Met zijn meest legendarische album zorgt hij voor de blauwdruk van hoe jazz vanaf nu hoort te klinken.
4: You make new laws. You learn new music. You don't go back.
2: Met Lies Steppe, Guy Peters, Casper van de Velde en Hendrik Lazure. In Miles, Badass en Jazzicoon. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
5: Het is 4 uur, goeiemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Een man van 41 is aangehouden voor moordpoging na een gewelddadig incident in een frituur in Blankenbergen afgelopen maandag. De verdachte stak een man neer na een discussie. Het slachtoffer, een man van 33 uit Charleroi, liep daarbij levensbedreigende verwondingen op. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen is zijn toestand wel stabiel. De verdachte werd ter plekke gearresteerd en na verhoor is hij nu dus aangehouden door de onderzoeksrechter. Zo'n 12.000 buurtbewoners van het dancefestival Tomorrowland in Boom brengen vandaag een bezoek aan de festivalweide tijdens het jaarlijkse buurtfeest. Tomorrowland voorziet muziek en eten om de band met de buurt aan te halen. Vanmorgen waren bewoners uit woonzorgcentra en andere zorginstellingen aan de beurt.
6: Ik woon hier in Boom. Ik woon in de flatjes van de Beuk. Het is plezant. We dansen mee met alles wat hier is. Wij hebben ook jong geweest. Hè? Muziek is goed. Er komen wat teksten in van ons van vroeger. En dan is dat weer van boom boom. Maar dat is leuk.
5: Deze namiddag zijn gezinnen uit de buurt welkom. Het noorden en westen van Italië zijn gisteren getroffen door zwaar stormweer. Onweer en hagelstormen hebben de daken van verschillende pakhuizen eraf geblazen en er zijn ook bomen omgewaaid. Er is ook veel schade aan auto's door grote hagelbollen. In Rovinje in Kroatië zijn een aantal mensen licht gewond geraakt in een hagelstorm. De storm zou zich daar nog verder verspreiden naar Slovenië in het noorden en de rest van de Balkan in het zuiden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners onderweg in de 17e etappe. Een rit voor de aanvallers in het peloton. En Christophe van de Goor, is er ook een vlucht van de dag?
7: Wel, die was er nog altijd, maar die is heel broos. Maar 20 seconden voorsprong voor een groep met daarbij grote namen als Mathieu van der Poel, Jasper Stuyven en nog enkele anderen. De Amerikaanse kampioen Quinn Simmons had hem een minuut voorsprong maximaal, maar het peloton zit hen op de hielen. 20 seconden maar meer die voorsprong voor de groep van der Poel. Dus het heeft er alle schijn van dat het tweede, vlakkere deel van deze etappe zal uitnodigen tot een massasprint. En dat is goed nieuws voor Jasper Philipsen.
5: Dankjewel, Christophe. Nu nog zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Straks meer opklaringen en maxima tot 24 graden. Morgen en vrijdag eerst bewolkt met kans op een spatje regen. Daarna zonnig bij 25 en vrijdag 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Annemarie Segers.
8: Ziezo, de nationale feestdag hebben we weer achter ons. En hopelijk heb je die, zoals koning Filip daartoe had opgeroepen, gevuld met heel veel tederheid in onze samenleving. Want dat kunnen we wel gebruiken. Een ontroerende uitnodiging vond ik dat. Net zo ontroerend als deze gymnopédie van Erik Satie.

Gymnopédie. De term komt oorspronkelijk uit het Oud-Grieks en verwijst naar een jaarlijks festival in het oude Sparta, waar jonge mannen in de blote lucht dansten om hun atletische en militaire vaardigheden te tonen. Best grappig, toch? Komt er nog meer spierballengerol op Clara? Dat komt er zeker. Kijk maar naar Jules Massenet.

instant charmant, en fermant les yeux. Een beroemde aria uit Manon, de populairste opera van Jules Massenet. De romantische ridder Desgrieux is tot over zijn oren verliefd op Manon Lescaut, maar hij pakt het een beetje onhandig aan en alles draait compleet in de soep. De Franse tenor Benjamin Bernheim hoorden we bij Prague Philharmonia. Nee, echt, dan ziet de alliantie tussen Peter Benoît en Joseph de Beenhouwer er veel beter uit.

0: Twee keer Peter Benoit, twee keer Jozef de Beenhouwer. Op zondag voormiddag 13 december geeft Jozef de Beenhouwer een recital in Kasteel Kortewalle in Beverwaas, met werk van Chopin, Mortelmanstan en Mozart. Liefde, vogels en preludes staat erbij. Dat klinkt grandioos en stevig.
1: De zomer van Clara.
0: Ooit al in Augsburg beland, een van de oudste Duitse steden in Beieren. De enige stad trouwens in dat buurland met een eigen officiële feestdag. Augsburg dus, dat is waar deze markante cellist vandaan komt. Maximilian Hornung.

Intussen heeft deze cellist uit Augsburg een wereldwijde actieradius. Vandaag koos Maximilian Hornung voor het eerste celloconcerto van Joseph Haydn samen met de Kammerakademie Potsdam en dirigent Antonello Mannacorda. Haydn schrijft dat concerto tussen 1761 en 1765 en hij draagt het op aan Joseph Weigel, zijn goede kameraad en ook de numero uno cellist in het Esterházy-orkest. Maak plaats nu voor wat vrouwelijke flair van Clara Schumann.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNet-rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen.

Alsof Clara Schumann de zomer aan het heruitvinden was. Drie romances van haar uit 1853. Ze behoren tot haar laatste voltooide werken en ze schreef die speciaal voor violist Joseph Joachim. De City's Song, zo heet een project van Thomas Noël die daar de wereld mee rondreist. Ramallah, Teheran, Johannesburg, noem maar op. Samen met andere muzikanten probeert hij dan telkens de klanken van de stad te vangen. Of welk werkwoord gebruik je dan? Clara in concert volgt hem van 8 tot 10 straks tijdens een passage in Napels met Christopher Biest en Michael Robrechts. De avond valt. Robbe van Dijk raapt hem op in Django na het nieuws van 5. Veel plezier nog met Clara en heel graag tot later.

0: Vijf uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Een vader en zijn zoon van 5 uit de provincie Namen zijn al bijna 4 weken vermist. De cel vermiste personen doet een oproep. In het Midden-Oosten dreigt nu ook de scheepvaart in de Rode Zee verstoord te raken. En we gaan live naar het slot van de 17e rit in de Ronde van Frankrijk. Het parket van Namen doet een nieuwe oproep om een vader en zijn 5-jarig zoontje terug te vinden. De twee zijn al bijna een maand vermist. Ze werden voor het laatst gezien op zaterdag 27 juni in het Waalse dorpje Onnet. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van het plaatselijk voetbalterrein. Marieke van Kouwenbergen, hoe ver staat het met het onderzoek?
1: Wel, sinds de verdwijning van de 5-jarige Timeo en zijn papa Brian eind vorige maand werken de politie en het parket non-stop aan deze zaak. Ze hebben al meer dan 100 aparte onderzoeksdaden uitgevoerd, maar er is dus nog altijd geen doorbraak. En geen enkele piste wordt uitgesloten, zegt Gerry van Loek van de celvermiste personen.
2: Alle pistes liggen open, van het ongeval tot het vrijwillig vertrek, tot een crimineel feit. Dus wij kunnen vandaag, kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
1: Ja, er werden al 2 opsporingsberichten verspreid en nu is er dus die nieuwe oproep en ze hopen dat die toch informatie zal opleveren die wijst naar 1 richting.
2: Daarvoor zijn wij op zoek naar iemand die ons kan zeggen, ik heb iets gezien, ik heb omstandigheden gezien waar ik me nu toch wel vragen bij stel. Maar ook vooral mensen met beeldmateriaal. En dat kan gaan van de dronepiloot die daar misschien toevallig in de buurt aan het vliegen was, tot de wielertoerist met zijn GoPro, tot een wandelaar, tot een auto met een dashcam.
1: Ja, alle informatie is dus nog altijd welkom en de verdwijning wordt ook nog altijd als zeer onrustwekkend beschouwd.
0: Dankjewel, Marieke. Het aantal meldingen van agressief of ongewenst gedrag tegen personeelsleden van de Vlaamse overheid is fel gestegen. Vorig jaar ging het om meer dan 3000 meldingen en dat is een stijging van 60% ten opzichte van het jaar daarvoor. Vlaams minister van Bestuurszaken Hilde Krevits vindt dat daar harder tegen opgetreden moet kunnen worden. Wie zich agressief of ongewenst gedraagt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een premie of een toeslag bij het kindergeld, die riskeert voortaan dat zijn of haar dossier tijdelijk wordt opgeschort.
3: Als iemand verbaal of fysiek agressief wordt tegen een medewerker, dan kan die zeggen, kijk, we gaan het gesprek nu stoppen. Ik behandel dit dossier nu niet verder tot de rust is teruggekeerd. En mensen moeten dat beseffen, dat mogelijk is. Uiteindelijk zal er een beslissing moeten genomen worden. Maar als je een vlotte behandeling van je dossier wil, dan doe je dat best ook in een serene sfeer.
0: Op de Gentse feesten hebben bewoners van Gentse Woonzorg centraal vanmiddag hun eigen feestje kunnen bouwen op de Vlasmarkt. Dat is normaal gezien de plaats waar tot 's ochtends vroeg gefeest wordt. Er waren boterhammen, koffie en een DJ en Peter de Kroebelen feestte mee.
4: Jawel, dames en heren, de koning van het nachtleven hier met zijn moeder op het dansvloer. Olivier John Messi.
5: Tientallen senioren en hun begeleiders. De oudste vrouw hier is zelfs 103 jaar oud. En ze genieten van
6: de boterham met uw vlag.
5: De typische Gentse lekkernij. Koffie is er ook en ze zingen en sommigen dansen zelfs mee.
4: Ja, we zijn weg.
5: Iedereen blij hier.
4: Marina, Marina.
5: Leentje heeft haar mama meegebracht.
7: Dit is fantastisch. Al die ambiance, de mensen lachen. Zijn ze in een andere omgeving, onze schone stad. Met geliefden, hè, met mensen dicht bij hen, met naasten, met hun verzorgers. Het is gewoon heel erg fijn dat dit wordt georganiseerd.
5: Gentse feesten ook van en voor de ouderen onder ons.
8: Het zal niet, het zal doen. Hoe aan dat planken dat ik gekomen.
0: De scheepvaart in de Rode Zee lijkt verstoord te raken door een nieuwe dreiging van de Houthi-rebellen in Jemen. Die hebben een blokkade afgeroepen tegen havens in Saudi-Arabië en dreigen ermee om schepen aan te vallen die door de zeestraat van Bab el-Mandeb willen varen. Paulien Lambert, wat is daar aan de hand?
9: Ja, die zeestraat van Bab el-Mandeb verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en grenst dus aan de ene kant aan de kust van Jemen. En de Houthis dreigen ermee om schepen die olie uit Saudi-Arabië vervoeren aan te vallen als ze door die straat willen varen. En daarom zijn de voorbije dagen al meerdere schepen omgekeerd, waarschijnlijk om problemen te vermijden. Mogelijk is dit dus een nieuwe escalatie in het conflict in het Midden-Oosten, want die straat van Bab el-Mandeb is een belangrijke handelsroute en ook een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz. Die is door de oorlog van de VS tegen Iran zo goed als helemaal geblokkeerd. De olieprijs staat nu ook trouwens op het hoogste niveau in 6 weken. En ondertussen dreigt de Amerikaanse president Donald Trump om een brug of een energiecentrale in Iran te bombarderen voor elk schip dat Iran nu nog aanvalt in de straat van Hormuz.
10: Dankjewel, Paulien. En de renners rijden de finale van de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit voor de aanvallers. Christophe van de Goor, wat is de situatie in de koers?
11: Wel, één eenzame aanvaller. En dat is niemand minder dan Jasper Stuyven. Op 10 kilometer van de streep heeft hij een voorsprong van een halve minuut. 32 seconden om precies te zijn op een ruime groep achtervolgers. Met daarbij de groene truidrager Mats Pedersen, maar ook Mathieu van der Poel, Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Dus twee scenario's zijn mogelijk. Ofwel wint Jasper Stuyven zijn eerste wedstrijd sinds Milan-San Remo 2021. Ofwel krijgen we nog een sprint tussen Philipsen, Kooi en Pedersen.
10: Dankjewel, Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig bij maxima tot 25 en 26 graden. Het parket van Namen doet een nieuwe oproep om een vader en zijn 5-jarig zoontje terug te vinden. Daarmee begon dit nieuws. De twee verdwenen op 27 juni. Hun auto werd kort daarna teruggevonden, maar van hen ontbreekt elk spoor. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, we staan op een kruispunt. Het kruispunt tussen tango, musette en jazz. En dat is de thuisbasis van accordeonist Richard Galliano. Dit is zijn Tango pour Claude. En dit is natuurlijk ook Django. Welkom.

Wauw, een intense tango, het resultaat van een intense vriendschap ook tussen accordeonist Richard Galliano en zanger Claude Nougaro, die Galliano op sleeptouw nam in het Parijs van de jaren 70. Moet een bijzondere tijd geweest zijn. Er is toch iets aan de hand met die tango, want je zou denken dat de intensiteit van die muziek in het volume of in de snelheid zit, maar deze tango van Carlos Gardel bewijst het tegendeel. Het Quartetto Gardel speelt het beheerst en rustig, maar toch zitten er nog bakkengevoel in. Dit is Silencio.

0: Tango uit de jaren 30. Carlos Gardel was dat met Bolbert.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Als twee parels, zo omschrijft Anibal Sardinha de ogen van de persoon waar hij een oogje op had zo'n 80 jaar geleden. Je kan die ogen horen fonkelen in deze Duas Contas

Sylvia Tellens zingt vol liefde over twee blinkende ogen en we blijven de serenades aan elkaar rijgen. Deze keer wel instrumentaal. Dit is de Serenata al Dulcinea van componist Ernesto Halffter.

Nog een laatste delicaat nootje van violiste Letizia Moreno met begeleiding van pianiste Anna-Maria Vera. Nu gaan we het sprookjesboek van Maurice Ravel openslaan. Dit is Ma Mère Loi met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Yannick Nézet-Séguin als vertellers.

Ma Merlois van Maurice Ravel, een sprookjesboek met een heftige laatste bladzijde, hier omgeslagen door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest en dirigent Yannick Nézet-Séguin. Nu opnieuw een verhaal, een legende, deze keer van de Guarani, dat is de inheemse bevolking van onder andere Paraguay, hier met gitariste Rafaela Smits.

0: taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
1: Zes uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De zesde Belgische ritzege in deze Tour is een feit. Jasper Philipsen is vandaag de beste in de sprint. Er is nog altijd geen spoor van een Waalse vader en zijn zoon van 5. De zelfvermiste personen doet een oproep. En in het Midden-Oosten dreigt nu ook de scheepvaart in de Rode Zee verstoord te raken. Opnieuw een Belgische ritzege in de Ronde van Frankrijk. Want Jasper Philipsen heeft na een sprint in de kopgroep de 17e etappe gewonnen. Hij was sneller dan de Zwitser Schmidt en de Nederlander Kooi. Het is al de zesde Belgische ritzege in deze Ronde van Frankrijk. Het verslag is van Christophe van de Goor.
2: In een dollemansrit met ontelbare ontsnappingspogingen leek Jasper stuivend solo naar eeuwige glorie te rijden. Maar hij werd op 4 kilometer van de streep gegrepen door een groep van een 40-tal renners. Mathieu van der Poel trok dan de sprint perfect aan voor Jasper Philipsen, die daarvan dankbaar gebruik maakte en de tegenstand kansloos liet. In het begin van de Tour ging Philipsen gebukt onder de lode hitte en slaagde er niet in om een rit te winnen. Tot nu dus, rit 17. En bovendien heeft Philipsen de strijd voor de groene trui weer helemaal opengebroken, met nu nog maar amper 7 punten achterstand op de Deen Pedersen. Het is al de 11e ritoverwinning in de Tour ooit voor Philipsen, die nu in 5 rondes op een rij minstens 1 keer kon winnen.
1: Philipsen heeft dus wel even moeten wachten op een ritzege deze Tour en hij was dan ook emotioneel.
3: Het is gewoon super moeilijk te beschrijven welke emoties dat dit geven. Het is rit 17, dus er is een heel veel vooraf gegaan. Heel veel teleurstellingen, frustraties, twijfels, niet goed weten wat het er aan de hand was. Ja, vertrouwen verloren mezelf, maar de ploeg is blijven geloven en ja, daarom ben ik iedereen ook heel dankbaar.
1: Gele trui Tadej Pogacar finishte samen met Remco Evenepoel in het peloton op bijna 9 minuten. Het parket van Namen doet een nieuwe oproep om een vader en zijn 5-jarig zoontje terug te vinden. Ze zijn ondertussen al bijna een maand vermist. Op zaterdag 27 juni werden ze voor het laatst gezien in het Waalse dorp Onet. Marieke van Kouwenberg, het gaat om een onrustwekkende verdwijning. Waarom?
4: Ja, Nathalie, omdat het nog altijd niet duidelijk is wat er met de 5-jarige Timeo en zijn 29-jarige vader Brian gebeurd is en of ze nog in leven zijn. Politie en parket zijn al meer dan 3 weken onafgebroken aan het zoeken. Ze spraken met buren, bekeken camerabeelden, onderzochten telefoons, maar elk spoor naar de twee ontbreekt en de onzekerheid blijft. Dat zegt ook Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
5: Alle pistes liggen open, van het ongeval tot het vrijwillig vertrek, tot een crimineel feit. Dus wij kunnen vandaag, kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
4: Ja, de speurders richten zich nu vooral op de omgeving van Onet, waar de vader zijn auto is teruggevonden naast een voetbalterrein. En tijdens het weekend van hun verdwijning was daar ook een kermis, dus mogelijk hebben bezoekers daar toch iets opgemerkt. Elke getuigenis kan nuttig zijn. De speurders hopen dat hun oproep nu nieuwe informatie zal opleveren die in één richting zal wijzen.
1: Dankjewel, Marieke. De jongen die vorige week bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De jongen van 5 was met zijn familie vanuit Noord-Frankrijk naar het zwembad gegaan, maar hij ging kopje onder en bleef ook een tijd onder water. De jongen moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is nu dus aan de beterhand. Het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeluk loopt nog. België gaat er op Europees niveau voor pleiten dat radioontvangst verplicht blijft in nieuwe auto's. Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn dat overeengekomen. België is een radioland en dus moet FM of DAB Plus absoluut beschikbaar blijven in de wagen, zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
6: De Vlaming luistert ongeveer gemiddeld 3 uur per dag live naar de radio en heel vaak vanuit de auto. Maar we zien dat de autobouwers, bijvoorbeeld in de VS, vandaag al kijken om niet langer een radioontvanger in de wagen te voorzien. En als je dan geen radioontvangst meer hebt, dan moet je eigenlijk al naar je internetabonnement gaan en je data gaan verbruiken. En als radioland vinden wij het belangrijk om op de Europese tafel te leggen dat ook in toekomstige wagens nog altijd een radioontvanger moet voorzien zijn.
1: De scheepvaart in de Rode Zee lijkt verstoord te raken door een nieuwe dreiging van de Houthi-rebellen in Jemen. Die hebben een blokkade afgeroepen tegen havens in Saudi-Arabië en dreigen ermee om schepen aan te vallen die door de zeestraat van Bab el-Mandeb willen varen. Pauline Lambert, wat is daar aan de hand?
7: Ja, die zeestraat van Bab el-Mandeb verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en grenst dus aan de ene kant aan de kust van Jemen. De Houthis in Jemen die dreigen er nu mee om schepen die olie uit Saudi-Arabië vervoeren aan te vallen als ze door die straat willen varen. Daarom zijn de afgelopen dagen al zeker 9 schepen teruggekeerd, de andere kant op gevaren dus, om problemen te vermijden. Mogelijk is dit een nieuwe escalatie in het conflict in het Midden-Oosten, want die straat van Bab el-Mandeb is een belangrijke handelsroute en juist een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz. Die is door de oorlog van de VS tegen Iran zo goed als helemaal geblokkeerd.
1: Dankjewel, Paulien. En op de Vlasmarkt in Gent hebben bewoners van woonzorgcentra in de buurt vanmiddag hun eigen Gentse feesten gehouden. De Vlasmarkt is dé plek waar tot in de vroege uurtjes gefeest wordt. En ook vanmiddag was er dus feest. En Peter de Kroebele was erbij.
8: Jawel, dames en heren, de koning van het nachtleven hier met zijn moeder op het dansvloer.
9: Tientallen senioren en hun begeleiders. De oudste vrouw hier is zelfs 103 jaar oud. En ze genieten van...
10: De boterham met uw vlaken.
9: De typische Gentse lekkernij. Koffie is er ook en ze zingen en sommigen dansen zelfs mee.
8: Ja, we zijn weg. Marina.
9: Iedereen blij hier.
11: Ah, plezant, hè.
12: Plezant is een eerste keer wat ik zie. En ik heb altijd in Gent gewoond. Ja, het is goed dat we dat een keer doen voor ons nog, hè.
13: De oudere generatie even berecht op de jongeren. En ik kom overeen met de jongeren. Ik hou van de jongeren en de jongeren hou van hem.
14: Dit is fantastisch. Al die ambiance, de mensen lachen. Zijn eens in een andere omgeving, onze schone stad. Het is gewoon heel erg fijn dat dit wordt georganiseerd.
9: Gentse feesten, ook van en voor de ouderen onder ons.
13: O ja, dat planke. Gekomen.
1: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig bij maxima tot 25 en 26 graden. Jasper Philipsen wint de 17e etappe in de Tour, daarmee begon dit nieuws. Hij zet het aantal Belgische ritzeges in deze Tour zo op 6. Meer in de app van Sporza en op vrtnieuws.be.
15: Verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond. Ik hoop dat u verliefd bent op een persoon. Kan, maar dat hoeft zelfs niet per se. Misschien bent u wel verliefd op een boek op dit moment. Of op de zomerdagen of op uw ochtendkoffie. Allemaal goed. Denk er gerust even over na tijdens deze I'm in love.

0: Absolute jazz madness in deze On Green Dolphin Street met Stan Getz, Kenny Barron, Rufus Reed en Victor Lewis. Live in Kopenhagen, ergens in het verleden. Meer bepaald de zomer van 1987.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Twee muzikanten en een paar snaren. Simpel, dat is wat we nu gaan horen in deze Memories of Home met John Scofield en Dave Holland.

Een surrealistisch einde aan deze processional met Dave Holland Sextet. We zijn onderweg nu naar de dode stad van Erich Wolfgang Korngold. Daar waar alles troosteloos en leeg aanvoelt, klinkt plots toch een liefdevolle melodie. Ze komt uit de viool van Nicola Benedetti.

0: Prachtige aria uit Die dode stad van Erich Wolfgang Korngold, liever.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Componist Erwin Schulhoff schreef 5 stukken voor 4 muzikanten en voor een van die stukjes haalde hij inspiratie in Argentinië. Dit is Alla Tango Milonga.

Leon Coro Quartet strijkt muziek van Erwin Schulhoff bij elkaar. Zometeen een feeriek lied van componist Noel Coward, glashelder gezongen door Ian Bostridge, terwijl Jeffrey Tate de magie uit zijn toetsen tovert. If you could only come with me.

componist John Taylor met Vaguely Asian, een stuk van componist Steve Swallow, die we hier nog horen op bas, samen met Gary Burton, Pat Metheny en Antonio Sanchez in Olios de Gato. Zometeen het nieuws van 7 en dan nog veel meer Django.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De zesde Belgische ritzege in deze ronde van Frankrijk is een feit. Jasper Philipsen was de snelste in de 17e etappe. Hij klopte in een sprint met een kopgroep de Zwitser Schmidt en de Nederlander Kooi. Het verslag is van Christophe van de Goor.
1: In een dollemansrit met ontelbare ontsnappingspogingen leek Jasper stuivend solo naar eeuwige glorie te rijden, maar hij werd op 4 kilometer van de streep gegrepen door een groep van een 40-tal renners. Mathieu van der Poel trok dan de sprint perfect aan voor Jasper Philipsen, die daarvan dankbaar gebruik maakte en de tegenstand kansloos liet. In het begin van de Tour ging Philipsen gebukt onder de lode hitte en slaagde er niet in om een rit te winnen, tot nu dus, rit 17. En bovendien heeft Philipsen de strijd voor de groene trui weer helemaal opengebroken, met nu nog maar amper 7 punten achterstand op de Deen Pedersen.
0: Philipsen heeft dus even moeten wachten op een ritzege deze Tour en hij was dan ook emotioneel.
2: Ik was gewoon echt niet mezelf. Moeilijk om te verklaren, maar dan is dat natuurlijk jammer, want we hebben altijd een super lead-out gedaan. De jongens waren op super goed niveau en dan doet het heel veel pijn om dat niet te kunnen afmaken. Maar natuurlijk is dit heel mooi en heel fel bevocht ook.
0: Gele trui Pogacar finishte samen met Evenepoel in het peloton op bijna 9 minuten. Het parket van Namen en de zelfvermiste personen doen een nieuwe oproep om de 5-jarige Timeo en zijn vader Brian terug te vinden, die al bijna een maand vermist zijn. Ze werden voor het laatst gezien in het Waalse dorp Onnet. Het is nog altijd onduidelijk wat er met hen is gebeurd, zegt Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
3: Alle pistes liggen open, van het ongeval tot het vrijwillig vertrek, tot een crimineel feit. Ik kan u niet zeggen, dat is onze hoofdhypothese. Het feit dat je een kind mist van 5 jaar al 3 weken, dat zou heel de gemeenschap moeten beroeren en daar moet iedereen zich vragen over stellen.
0: Speurders richten hun onderzoek op de parking van het plaatselijk voetbalterrein waar de auto van de vader werd teruggevonden. Elke getuigenis kan nuttig zijn, net zoals beelden van dashcams, drones of foto's die in de buurt gemaakt werden. En België gaat er op Europees niveau voor pleiten dat radioontvangst verplicht blijft in nieuwe auto's. Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn dat overeengekomen. België is een radioland en dus moet FM of DAB Plus absoluut beschikbaar blijven in de wagen, zegt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
4: Natuurlijk, je hebt niet altijd overal internetverbinding en dan moet dan ook al een internetabonnement hebben en gaan data verbruiken. Terwijl als je FM of DAB Plus in de wagen hebt, ja, dat is gewoon heel eenvoudig, gratis, makkelijk te gebruiken en ook heel beschikbaar. Als radioland is het toch wel echt belangrijk dat we die eenvoudige toegang tot radio ook in de toekomst bewaren voor onze Vlamingen.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Een heel goede avond. Creativiteit is iets onvoorspelbaars. Sommige componisten voelen na een paar jaar plots geen inspiratie meer opborrelen en die stoppen abrupt. Anderen blijven heel hun leven nieuwe muziek maken en creëren hun beste werk zelfs nog aan het einde van hun leven. Mozart was zo iemand. Dit is een van zijn laatste symfonieën met een van zijn mooiste melodieën.

Freiburger Barokorkester onder leiding van René Jacobs met de opener van de 40ste symfonie van Mozart. Hier komt muziek met een revolutionaire achtergrond uit Camille ou le Souterrain, een opera van Nicolas-Marie Delayrac, speelt zich af tijdens de Franse Revolutie. Het is een smeekbede aan de hemel, aan God, om de vervolgden, de ongelukkigen die hun leven riskeren, te beschermen. Dit is Ciel protecteur des malheureux.

sopranen Sandrine Pio en Véronique Jean samen met Le Concert de la Loge en dirigent Julien Chauvin. Nu is het de beurt aan deze snaarspecialisten, Jordi Savall en Rolf Lieslevant. Ze spelen een stuk van Marin Marais, Le Badinage.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Nu trio Les Heures Bleues. Ze laten zich van hun elegantste kant zien in deze Italiaanse trio-sonate van Tommaso Albinoni.

0: Trio Les Heures Bleu met muziek van Tommaso Albinoni.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: We hebben al wel wat snaren gehoord deze uitzending, maar nu zijn het er echt een hele hoop bij elkaar. Dit is het Lutomania Sextet met Booba en Pipa van Philippe Malfeit.

0: Hypnotiserende, intrigerende muziek met een intrigerende titel. L'illusion demascada, de ontmaskerde illusie hier met Amoroma en Zefiro Torna.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Componist Georg Spillekis verzon een leuke manier om de toonaard van dit stuk aan te duiden. Het staat in C groot, dat betekent enkel witte toetsen. En daarom is dit zijn concertino bianco.

Pianiste Tamara Sislowska en het Tasmanian Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Johannes Fritsch met het beeldschone Concertino Bianco van Georg Spellekis. Zometeen is er Clara in concert met Michael na het nieuws van 8 uur. Tot in de toekomst.

0: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De gesprekken vandaag tussen de vakbonden van de Brusselse brandweer en de Brusselse regering hebben niet voor een doorbraak gezorgd vanmiddag. De staking bij de Brusselse brandweer gaat dus verder voor onbepaalde tijd. Boris Dilies, de minister-president van de Brusselse regering, stelde voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven, maar dat is niet voldoende, zegt Yves de Vogelare van de Christelijke Vakbond, die ook verzekert dat dringende oproepen zeker zullen uitgevoerd worden.
1: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Het is verantwoord, er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
0: In een schriftelijke reactie laat minister-president Dilies weten te betreuren dat de standpunten vandaag niet dichter bij elkaar zijn gekomen. En hij roept op om de dialoog op een constructieve manier verder te zetten. In de Ronde van Frankrijk heeft Jasper Philipsen de 17e etappe gewonnen. Voor Philipsen deed de winst heel veel deugd na 2 moeilijke weken in de Tour.
2: Ik was gewoon echt niet mezelf. Moeilijk om te verklaren, maar dan is dat natuurlijk jammer, want we hebben altijd een super lead-out gedaan. De jongens waren op super goed niveau en dan doet het heel veel pijn om dat niet te kunnen afmaken. Maar natuurlijk is dit heel mooi en heel fel bevocht ook.
0: Een emotionele Jasper Philipsen. In de strijd om de groene trui komt Philipsen tot op 7 punten van leider Pedersen. En vanavond is het zover voor 56.000 fans. Bad Bunny treedt op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Puerto Ricaanse superster is een van de meest gestreamde artiesten ter wereld en treedt voor het eerst ooit op in België. En het wordt meteen een heel speciale show, want het is ook de allerlaatste van zijn wereldtournee. Sommige fans kijken hier al heel lang naar uit.
3: We hebben ons tickets al sinds vorig jaar.
4: Ja, allee, echt al een tijdje.
3: In mei of zo?
5: Vorig jaar mei geloof ik dat ze in de verkoop gingen. Ze waren dezelfde dag binnen een uur was het uitverkocht.
4: Heel goede zanger.
3: Zeker. Direct sfeer eigenlijk, ja. Als je die opzet.
6: Dat is mijn type muziek. Salsa, ik vind dat leuk. Als we feest hebben thuis, zetten we dat muziek op.
7: Zoals mijn opa luistert naar haar.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en een kleine kans op wat regen bij minima rond 16 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen, daarna zonnig en dan tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
9: The legendary Miles Davis.
10: Here he is, Miles Davis.
9: Met zijn meest legendarische album zorgt hij voor de blauwdruk van hoe jazz vanaf nu hoort te klinken.
11: You make new laws. You know, you learn new music. You don't go back.
9: Met Lee Steppen, Guy Peters, Casper van de Velde en Hendrik Lazure. In Miles, Badass en Jazzicoon. Zaterdag om 5 uur op Clara.
8: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. Clara in concert met Michael Robrechts.
12: Een goeie avond. Thomas Noël reist met zijn project The City Song de wereld rond om samen met plaatselijke muzikanten de klank van een stad te vatten. Eerst landde hij in Mexico City, later werd het Johannesburg en Teheran en toen streek Noël neer in Napels. Vanavond krijgt u hier de Napoli Sessions live in Gent.

Graad, een compositie van Wouter van den Abele voor de Napoli Sessions. Het project van Thomas Noël wil de klank van een stad vastleggen met lokale muzikanten, in dit geval Napolitanen. Violist van den Abele, maar ook fluitist en zanger Mimmo Magnolico, gitarist Roberto Trenca, bassiste Marta Riccardi, drummer Emiliano Della Giovanna, percussioniste en zangeres Carmine Daniello. Thomas Noël en The City Song. Veel plezier met deze opname van de Napoli Sessions bij H-Concerts in Gent.

0: Vesuvio.
1: Dank u wel. En goedenavond. We zijn heel blij dat we hier vanavond mogen landen in de handelsbeurs. Toch een beetje thuis voor ons. En ik wil meteen ook van de gelegenheid gebruik maken om iemand te bedanken. Zonder wie het project waarschijnlijk niet zo vlotjes... maar het is Emiliano della Giovanna die de brug was tussen Gent en Napoli. En we gaan voort met een nummer dat getiteld is La Città che Canta. En het is het eerste nummer dat we in het kader van dit project samen hebben geschreven, Mimmo Maiolico en ikzelf. La Città che Canta, de stad die zingt.

Carmine Daniello aan de vocals. We gaan verder met een stuk getiteld Il Volo, de vlucht. We hebben dikwijls met kleine autootjes door hele smalle straatjes in tegenrichting, alle richtingen mogelijk, de stad doorkruist. En voilà, Il Volo. D'accord? Oui.

0: Ze kunnen wel zingen, zeg. Het volgende nummer is getiteld Piazza Dante. En heb ik dan op een zeker moment aan mijn zoon Dante opgedragen. Het is een plek in Napels, een plein waar een beetje alle jonge mensen verzamelen, waar een beetje jong en oud samenkomt, waar van alles te doen is. Je kunt ook hele lekkere koffie drinken. Piazza Dante, come si chiama? Il Mexicano. Il Bar Mexico. Voilà, voilà. Beste koffie van heel Napels. Als je drugs nodig hebt, kun je ook naar daar gaan.
1: Maar c'est Bar Mexico a Napoli.
0: Si, si, si.
1: Maar le café c'est napoletain.
0: Ja, ja, ja, dat is duidelijk. Hè? Ja. het moet heel precies zijn, hè, in de uitleg. Maar om geen fouten te maken, het volgende nummer is gewoon instrumentaal en heet Piazza Dante.

0: Quesenta e Pria, het Napolitaanse feest op maandag na Pasen. Muziek uit de Napoli Sessions met Thomas Noël en de City Song live in Gent.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: The City Song, de Napoli Sessions, is een project met verschillende lagen. Muziek en klank, maar ook verbeelding en hedendaagse thema's van een stad, in dit geval Napels. Thomas Noël verkent 6 thema's. La morte, de dood, la Madonna, vrouwen, il mare, de zee, la terra, de aarde, il fuoco, het vuur en il sogno, de droom. Het resultaat is een concert vol klank en beeld met de Vesuvius in de verte en in de vlakte aan zee de stad in al zijn pracht en praal. De Napoli Sessions, live vanuit H-Concerts in Gent.
2: Maar al

Dank u wel. Over naar het volgende nummer. Dat heet Dimme come se fa. Dat is een Napolitaanse uitdrukking om eigenlijk te zeggen van hoe is het in godsnaam mogelijk? Het is een nummer dat Mimo geschreven heeft en het is geïnspireerd op het verhaal van Hind Rajab, dat tegenwoordig ook nogal in de media is. Het is een vrij behoorlijke Palestijnse gemeenschap ook in Napels. En daarmee leggen we ook meteen de link naar de actualiteit en naar een vorige City Song, de Ramallah Sessions. Dus nummer van Mimo Maiolico, Dimme come se fa.

0: Ja, die daar op tekendag. Zie je het?
1: Gratis idee.
0: En het wordt ingeleid door de one and only Roberto Trenca op guitarra battente.

Dank u wel. Ik ga het mij voor recht zetten. Ik moet nog iemand speciaal bedanken vandaag. Dat is namelijk, ja, ze is nu juist druk bezig, de geweldige Anaïs Moffard op bas en vocals. Ik moet ze bedanken omdat we eigenlijk in de loop van dit project hebben we gewerkt met Marta Riccardi. Dat is een bassiste uit Napels. Die kon er helaas niet bij zijn op het laatste moment. Ik heb Anaïs opgebeld. Die heeft op een week tijd perfect Napolitaans geleerd. En tussendoor ook de nummers. Anaïs Moffard. Dank u wel. En we hebben ook Silvio Siciliano. En Silvio woont in Napels en is al 30 jaar bezig met zo het onderzoek dat wij hier gevoerd hebben. Te fotograferen en in beeld te brengen. Al de katholieke Zuid-Italiaanse rites, die gaat naar kleine dorpjes. Enfin, je gaat direct een stukje van zijn werk zien in het volgende nummer getiteld Silvio's Waltz.

0: De Napoli Sessions. Een Clara opname van 29 november vorig jaar bij H-Concerts in Gent. Thomas Noël en Wouter van den Abele met hun vrienden uit Napels en de muziek rond de stad in de baai.
1: Clara in Concert met Michael Robrechts.
0: De klank van de stad maakt mijn ziel amoureus. Zo zong de oude wijze Wannes van de Velde. Hans Mortelman zijn groep en La Città Vecchia, Italiaanse muziek van Fabrizio De André, naar zijn Antwerpse hand gezet voor het album Vluchtig Geraas. De groep van Hans Mortelmans.

waar zelfs de goeie God de zon nooit liet schijnen. Ziet hem met de lief, schuchter en naïef, echter gordijnen. In een donker kot, waar zelfs de goeie God

0: Merci.
1: Thank you.
2: Applaus voor Kankou Kouyaté en Les Étoiles de Garana op de IBU-beurs in het Finse Tampere. Volgende week krijgt u meer uit dit concert hier bij Clara in Concert. Abdul Wahab Kayali op oud en Nassim Alatrash op cello zijn dit vorig jaar in de Walter Hall van de Universiteit van Toronto in Canada.

Een duoconcert van de Palestijns-Canadese oudspeler Abdul Wahab Kayali en de Palestijnse cellist Nassim Al-Atrash. Volgende week krijgt u meer uit hun concert in het Canadese Toronto. De Turkse baglama-speler en zanger Ali Doğan Kınaltaş komt uit het oosten van Anatolië. In de regio waar de man is opgegroeid, waren de Armeense en ook de Koerdische cultuur sterk aanwezig. En al die elementen zitten ook in zijn muziek. De baglama en de zang van Ali Doğan Kınaltaş.

Ali Doğan Gnıltaş uit Oost-Anatolië, 2 jaar terug op zijn 2e album Keyei. Echo's van de Bergen is een visuele symfonie en een theatervoorstelling van Bronx en van muzikante Farnoush Kodadade. Het vertelt haar persoonlijke verhaal als kind aan de voet van de Zagrosbergen in Iran. Deze muziek maakte ze samen met tar- en setarspeler Shahab Azinmeer en met rietblazer Joachim Thijs. Dit is Karevan uit de Echo's van de Bergen.

Karavan, muziek uit Echo's van de Bergen. Het muziek- en theaterproject van Joachim Thijs met tar- en setarspeler Farnoush Kodadade en dafspeler en zanger Shahab Azimeer. Straks is er het nieuws van 10 en dan All That Jazz met muziek van Shirley Horn, Harry Belafonte en Nina Simone. Dit is nog folk op basis van een thema van Handel bij Bipolar Bows. Passacaglia. Nog een mooie avond hier bij Clara.

0: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel blijft de brandweer voorlopig staken voor onder meer meer personeel. Vanmiddag zaten de bonden en de Brusselse minister-president Dilies samen. Die stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar die belofte van de minister-president is voor de vakbonden te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Dat zegt Yves de Vogelaar van de Christelijke Vakbond en die garandeert ook dat dringende interventies uiteraard uitgevoerd worden.
1: De voorstellen die momenteel op tafel liggen, die zijn ontoereikend. Wij kunnen ons daar totaal niet in vinden. Zolang dat er geen concrete en deftige afspraken worden gemaakt, gaat de staking gewoon verder. Het is verantwoord, er zijn momenteel nog altijd ploegen aanwezig in Brussel, weliswaar in beperkte mate. Bij grootschalige interventies kan er beroep gedaan worden op brandweerzones buiten Brussel. De problemen zijn al maanden aangekaart. Dat is de enige manier om druk op de ketel te zetten bij de politieke partijen.
0: Op Brussels Airport in Zaventem zijn dan weer 4 nieuwe gespecialiseerde brandweervoertuigen voorgesteld. De brandweerwagens op de luchthaven zijn anders dan die in gewone kazernes. Er zit meer water, blusschuim en poeder in het voertuig, waardoor het groter is dan een gewone bluswagen. Al zijn de nieuwe toestellen toch wat compacter geworden. Dat vertelt Wouter Vliegen van de brandweer op de luchthaven.
2: De vorige voertuigen hadden minder bluscapaciteit. De motor was een heel stuk groter, omdat we daar nu met nieuwere technieken zitten en nieuwere blusmogelijkheden, zijn deze iets kleiner dan de vorige lichting. Verder, we hebben ook een grotere pomp, ze kunnen iets sneller rijden. Ze voldoen aan de laatste Europese regelgeving qua milieu, plus alle nieuwe ontwikkelingen naar blusmogelijkheden, stabiliteit van het voertuig en dergelijke zitten mee in dit nieuwe voertuigtype.
0: De Duitse autobouwer Porsche wil nog duizenden banen extra schrappen, bovenop de ontslagen die eerder al waren aangekondigd. Dat meldde Duitse media vanavond. Eerder was met de vakbonden al een akkoord bereikt over 3.900 ontslagen en daar zouden er nu nog zeker 5.000 bij komen. Porsche zelf wil die aantallen voorlopig niet bevestigen. Oorzaken zijn een verminderde verkoop in China, hogere importheffingen en grote investeringen die zijn gebeurd om elektrische wagens te bouwen, terwijl er nog niet genoeg elektrische wagens worden verkocht. Porsche maakte deel uit van de Volkswagen-groep. Het concern maakte eerder al bekend dat het de komende jaren zeker 50.000 banen in totaal wil schrappen. En nog een bijzonder luchtvaartverhaal, want voor de kust van Puerto Rico in de Caraïbe hebben onderzoekers het wrak teruggevonden van een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij Pan Am, dat in 1952 is neergestort in zee. Bij die crash kwamen 52 van de 69 inzittenden om het leven. Het wrak ligt 600 meter diep in zee, maar met moderne sonartechnologie werd het nu dus teruggevonden. Lucas Lecluze, het vliegtuigongeluk heeft destijds een grote impact gehad op de commerciële luchtvaart.
3: Ja, klopt. Het heeft de sector voorgoed veranderd. Vooral omdat de slachtoffers niet zijn omgekomen bij de crash zelf, maar wel omdat ze niet goed op de hoogte waren van de veiligheidsregels. Zo vonden ze hun reddingsvesten niet en was het ook niet duidelijk waar de nooduitgangen waren, waardoor ze dus uiteindelijk zijn verdronken. Nu, na de crash zijn veiligheidsvoorschriften aan boord van een vliegtuig overal ter wereld een stuk strenger geworden en toont de bemanning ook altijd hoe je een zwemvest moet opblazen. Nu onderzoekers erin geslaagd zijn dit vliegtuig terug te vinden, hopen ze binnenkort ook een doorbraak te kunnen forceren bij andere verdwenen toestellen.
0: Dankjewel, Lucas. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Morgen start grijs met kans op een spatje regen. In de loop van de namiddag krijgen we zon en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd.

11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd gisteren neergelegd onder meer door een nijpend personeelstekort dat al meermaals is aangekaart. Begin dit jaar werd er ook al actie gevoerd. Vanmiddag

0: de bonden en de Brusselse minister-president Boris Dilies samen. Dilies stelde voor in een eerste fase versneld 40 extra brandweermannen aan te werven. Maar dat is voor de vakbonden voorlopig te weinig, omdat de nood aan extra krachten veel groter is. Autobouwer Porsche wil nog duizenden banen extra schrappen bovenop de ontslagen die eerder al waren aangekondigd. Dat melden Duitse media. Eerder was met de vakbonden al een akkoord bereikt over 3.900 ontslagen en daar zouden er nog zeker 5.000 bij komen. De Duitse autobouwer zelf wil die aantallen voorlopig niet bevestigen. Oorzaken zijn een verminderde verkoop in China, hogere importheffingen en ook grote investeringen die zijn gebeurd om elektrische wagens te bouwen, terwijl er nog niet genoeg van die elektrische wagens worden gekocht. Porsche maakte deel uit van de Volkswagen-groep. Het concern maakte eerder al bekend dat het de komende jaren in totaal zeker 50.000 banen wil schrappen. In India zijn zeker 20 mensen gestorven bij de instorting van een tunnel in aanbouw. 13 lichamen zijn geborgen, de andere nog niet. De hulpdiensten hebben via een kleine opening de vermiste bouwvakkers wel al gezien en ze lijken niet meer in leven. Maar het is nog niet gelukt tot bij hen te geraken om de lichamen te bergen. De tunnel werd aangelegd op een werf van een nieuwe waterkrachtcentrale in het noorden van India. De tunnel stortte in na een explosie. Mogelijk hoopte methaangas uit de rotsen zich op en kwam het dus tot een ontploffing. En in het Koning Boudewijn Stadion is het optreden van Bad Bunny zo net afgelopen. De Puerto Ricaanse wereldster beëindigde er zijn wereldtournee, hier bij ons dus in Brussel. Voor velen nog een onbekende naam, voor anderen nu al een fenomeen, die ook bijzonder belangrijk blijkt voor zijn thuisland Puerto Rico. In de Caraïbe is dat. Collega Eva van Langendonk was erbij.
1: Dat is echt een van de grootste wereldtournees ooit van een Latijns-Amerikaanse artiest. 57 optredens in meer dan 20 landen. Daarvoor heeft hij er ook nog eens 31 gedaan in Puerto Rico zelf. Hij is van Puerto Rico, hij is een trotse Puerto Ricaan ook. En hij wilde dat iedereen daar ook de kans had om hem bezig te zien. Er zijn natuurlijk ook heel veel buitenlandse toeristen op afgekomen om hem zelf daar bezig te kunnen zien. Dat heeft 250 miljoen euro opgehaald voor de lokale economie. Het zijn waanzinnige bedragen. Hij is ook al 4 jaar op rij de meest gestreamde artiest wereldwijd op Spotify. Ik wil maar zeggen, dit is echt wel een wereldster, ook al heb je misschien nog nooit van hem gehoord.
0: 56.000 mensen waren er vanavond bij hier in Brussel. Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Morgen start grijs met kans op een spatje regen. In de loop van de namiddag krijgen we de zon te zien. En dan tot 24 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

Het is middernacht. Nee, goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. In heel wat landen blijven zware natuurbranden woeden. In de regio Guadalajara in Spanje is het vuur nog niet onder controle. De inwoners van enkele dorpjes hebben hun woningen vanavond moeten verlaten. Bij de branden op het Italiaanse eiland Sicilië is dan weer een brandweerman tijdens een interventie omgekomen. Maar niet alleen in Europa woeden zware branden. Ook in Algerije in Noord-Afrika is dat het geval. Daar zijn al 6 mensen gestorven bij natuurbranden. Zo'n 150 woningen zijn door die natuurbranden ook in de as gelegd. In de buurt van de stad Annaba, niet ver van de grens met buurland Tunesië. De brandweer van Brussel blijft voorlopig staken. Het werk werd dinsdag neergelegd om meer personeel te eisen. Woensdagmiddag zaten de bonden...

0: en de Brusselse minister-president Boris Dilies samen. Dilies stelde in een eerste fase voor versneld 40 extra brandweermannen aan te werven, maar dat is voor de vakbonden te weinig omdat de nood aan extra krachten veel groter is, zeggen ze. Frankrijk heeft woensdag de zogenoemde oversterftecijfers door de hittegolf van eerder deze zomer vrijgegeven. En het gaat om meer dan 5700 mensen die door de hitte extra zijn omgekomen. Eerder hadden ook onder meer Nederland, Duitsland en ons land alarmerende oversterftecijfers bekendgemaakt. In België ging het om zo'n 2000 mensen. In Oekraïne heeft president Zelensky gepraat met de twee Amerikaanse speciale gezanten Witkoff en Kushner. Ze willen proberen de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland weer op gang te brengen. Het was het eerste bezoek van de twee aan Oekraïne. Donderdag ontmoet de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zijn Russische collega Lavrov. In een reactie eerder op de dag zei Rubio dat de VS opnieuw een constructieve rol wil spelen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar of dat alleen het doel is, valt nog af te wachten. Dat zei Yves Rijkers, professor internationale politiek aan de Universiteit van Maastricht, in Ter Zake vanavond.
1: In deze reactie van Rubio is ook een interessant gegeven waarin hij echt wel de nadruk legt op die relaties, de normalisering van die relaties met Rusland. Dus ik kan me niet echt van de indruk ontdoen dat deze actie toch vooral ingegeven is door Amerikaanse belangen en belang om de relaties met Rusland te gaan normaliseren. Dus het valt maar af te wachten welke kaart ze daar effectief gaan trekken.
0: Het parlement in Nicaragua in Midden-Amerika zal volgende maand definitief stemmen om de volgende verkiezingen af te schaffen. President Ortega had de voorbije dagen al aangekondigd de democratie af te willen schaffen. Er zijn ook al een hele tijd meldingen van schendingen van de mensenrechten de voorbije jaren in Nicaragua. Antonio Guterres, de topman van de Verenigde Naties, zegt bezorgd te zijn en roept de leiders in Nicaragua op om de beslissing nog om te keren. Ze hebben de plicht burgers te beschermen en hen de kans te geven te stemmen bij democratische verkiezingen, zei zijn woordvoerder vanavond.
2: The Secretary-General recalls that authorities have a responsibility to uphold human rights and ensure that all citizens can participate freely and safely in public life, including by exercising their right to vote in elections.
0: En met 56.000 waren ze vanavond in het Koning Boudewijnstadion in Brussel fans van de Puerto Ricaanse superster Bad Bunny. Hij beëindigde hier bij ons zijn wereldtournee. Voor de een nog een onbekende zanger, voor de fans ondertussen uitgegroeid tot een fenomeen. En die genoten van het optreden vanavond.
3: It was beautiful, perfect. A beautiful show.
4: It was amazing.
5: Het was echt superleuk, ja. We zijn zelf half Mexicaans, dus het was echt zo die Latijns-Amerikaanse cultuur. Dat is echt, ja, wat wij kennen, hè. Dus dat is super tof.
3: Prachtig om te zien hoe dat gewoon zo'n heel stadion gewoon in één keer met elkaar kan connecteren.
5: Ja, en plots allemaal Spaans kan spreken.
3: Ik was zo verwonderd van hoeveel liefde en hoeveel passie dat ik voelde van de rest en de energie. Ja. Iedereen heeft het door aan elkaar en echt een belevenis om niet te vergeten. Ja.
0: Wolken vannacht met kans op wat lichte regen. Temperaturen van 6 graden in de Ardennen tot 17 elders in het land. Donderdag start grijs met kans op een spatje regen. Maar in de namiddag krijgen we de zon te zien en dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara Live.